93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving voor

0: vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het

0: westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

Radio. De stem van jouw regio. Yeah.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel

0: van merken en voerde recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

at the bottom of the ocean, under the

105 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het schietincident was een melding over een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Verdere informatie is nog niet bekend. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de toedracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. Ze is eergisteren opgepakt door undercover-agenten van de FBI, van wie ze explosieven wilde kopen. Bij een bouwmarkt had ze al spullen gekocht om een bom mee te maken. Op sociale media had ze de aanslagen van 11 september 2001 geprezen. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moet komen. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Voor 9 Cubaanse staatsbedrijven in de metaal- en bouwsector wordt het verboden om nog samen te werken met Amerikanen. Eerder dit jaar legden de Verenigde Staten het Caribische land al een olieblokkade op. De Amerikanen willen op Cuba graag een wisseling van de macht, nadat ze president Maduro ook al hadden afgezet en ontvoerd naar de VS. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte, waarbij iedereen stil thuis moet blijven, ook niet-gelovige bezoekers. Die dag wordt het internet afgeschakeld en ligt ook het vliegverkeer stil. De Zwitser ging naar buiten en plaatste op Instagram een filmpje met schuttingtaal. Hij werd meteen opgepakt. In Indonesië gelden strenge regels tegen het beledigen van religieuze gebruiken.

0: Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep.

op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het schietincident was een melding over een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Verdere informatie is nog niet bekend. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de toedracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. Ze is eergisteren opgepakt door undercover-agenten van de FBI, van wie ze explosieven wilde kopen. Bij een bouwmarkt had ze al spullen gekocht om een bom mee te maken. Op sociale media had ze de aanslagen van 11 september 2001 geprezen. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moet komen. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Voor 9 Cubaanse staatsbedrijven in de metaal- en bouwsector wordt het verboden om nog samen te werken met Amerikanen. Eerder dit jaar legden de Verenigde Staten het Caribische land al een olieblokkade op. De Amerikanen willen op Cuba graag een wisseling van de macht, nadat ze president Maduro ook al hadden afgezet en ontvoerd naar de VS. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte, waarbij iedereen stil thuis moet blijven, ook niet-gelovige bezoekers. Die dag wordt het internet afgeschakeld en ligt ook het vliegverkeer stil. De Zwitser ging naar buiten en plaatste op Instagram een filmpje met schuttingtaal. Hij werd meteen opgepakt. In Indonesië gelden strenge regels tegen het beledigen van religieuze gebruiken. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger

0: Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
4: Grondverzet en graafwerkzaamheden, dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienstverlening. Onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
5: Jacob van Olst Elektrotechnische Dienstverlening staat voor vakmanschap, kwalitatief goede producten en alles tot in de puntjes geïnstalleerd en afgewerkt. Van een simpele wandcontactdoos tot complete installaties, alles is mogelijk. Op elektrotechniek moet je kunnen vertrouwen, of het nu om nieuwbouw, verbouw of renovatie gaat. Ga daarom naar Jacob van Olst. Dan slaat de vonk wel over. Kijk op www.jvo-elektro.nl of bel voor een afspraak. 0341-257-737.
6: Stem af op Radio Nunspeet, de stem van de Veluwe. 24 uur per dag, 7 dagen per week ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws, regionale gebeurtenissen en geniet je van een gevarieerde muziekmix. Luister via DAB Plus kanaal 11A, 105.9 FM of bij alle providers in de regio via glasvezel. Waar je ook bent, Radio Nunspeet brengt het beste van de Veluwe.

staat behoorlijk laag, dus vandaar, ja, klopt het niet helemaal. En daarvoor hadden we de knuffelplaat voor vandaag. Django, Wagner en Bachata Baila. Het is inmiddels 7:12. Goedemorgen, heel hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar Radio Nunspeet. En van harte welkom bij de vrijdagaflevering van de Veluwe Start Op. Nou, het is inmiddels het bekende recept. Normaal gesproken 's ochtends van 7 tot 9, van maandag tot en met vrijdag Marcel achter de microfoon. Alleen heeft vakantie, nou ja, hij heeft vakantie. Hij is bezig met de afsluiting van zijn vakantie, want het zit er bijna op. Nou, de vakantieinvallers, dat zijn Ben Metz en ondergetekende. Afgelopen dinsdag, woensdag en donderdag Ben achter de microfoon. En tot aan 9:00 zul je het weer met mij moeten doen. Ach, we hebben het wel vaker gedaan, dus wat dat betreft maakt het allemaal niet zoveel uit. Muziek en info, dat komt weer langs hier bij Radio Nunspeet. Natuurlijk tot aan 9:00 in de Veluwe Start Op. En die informatie, waar komt die vandaan? Nou, natuurlijk uit de kranten. We hebben de beschikking over de Telegraaf en de Stentor. Natuurlijk de websites van rtvnunspeet.nl, maar ook de website van de VRMG. In het tweede uur, tijd voor de klomplaat. Natuurlijk een gezellig Hollands liedje. De horoscoop komt langs voor diegenen die vandaag jarig zijn op deze vrijdag de 21ste augustus. En dan, oh Roy Orbison, niet vergeten Van Dijk. Nee. Ik heb hem wel klaar liggen. Nou ja, wat zeg ik? Ik heb hem wel klaar liggen. Iemand heeft hem voor mij klaargelegd. Dus wat dat betreft, nee, straks na de hoofdpunten uit het nieuws, iets na 8:30. Dus aandacht voor de dagelijkse Roy Orbison-plaat. En ook zo tussen de verschillende muziekjes door. Tijd voor het weerbericht. Nou, kijk eens aan. Voldoende reden om te blijven luisteren naar Nunspeet.

Ik weet niet of dat vanmorgen al tegen je gezegd is. Bij het wakker worden, baby, I love you. Ja, het zou zomaar kunnen. In mijn geval is dat niet aan de orde, want ik lig alleen. Maar ja, dat is een heel ander verhaal. Marco de Hollander hoorden we daarvoor en in die zomernacht. Fijn dat je luistert naar Radio Nunspeet en de Veluwe start op tot aan 9 uur. Pak even de kranten erbij. Ik heb hier de Stentor. Hogere rente treft de schatkist, want de renteuitgaven van de staat lopen hard op. In 2027 is minister van Financiën Eelco Heijnen hier 12 miljard euro aan kwijt. Dat valt op te maken uit ramingen in aanloop naar de Prinsjesdag. Dan in Apeldoorn, het is gisteren al verschillende keren in het nieuws geweest. 33 jaar na dato heeft de politie een verdachte opgepakt voor een zeer gewelddadige verkrachtingszaak in Apeldoorn. Het gaat om een nu 53-jarige inwoner van de gemeente en hij zit vast. De botresten die zijn gevonden in het Roggebotse bos bij Dronten zijn niet van de vermiste Mark Jaskulski. Dat meldt de politie. Wel zijn de resten zeker afkomstig van een man. Hoe ze dat dan zo gauw wel konden zien, ja, dat weet ik ook niet. Tot nu toe heeft DNA-onderzoek nog geen match opgeleverd. Dan in 20 seconden is de giertank klaar. Collega Ben Metz had daar gisterochtend ook al nieuws over. Het betreft de boerenbrandweer. En in het bijzonder Peter Rietman, want hij is lid van de boerenbrandweer in Ommen. En dat is de enige georganiseerde boerenbrandweer in ons land. Peter die zag beelden uit Frankrijk en als hier zoiets gebeurt, dan zijn we er klaar voor. En dan zijn we er voor elkaar, aldus Peter. Of zo'n boerenbrandweer ook hier in Nunspeet aan de orde is, dat weet ik eigenlijk niet. Want een poosje geleden bij het boerenprotest hier bij de rotonde bij de Nijverheidsweg, ja, toen hebben de boeren zelf maar de boel in de hens gestoken. Nou ja, de boeren, het waren geloof ik wat jonge boertjes die dat gedaan hebben. Maar ja, of die nou ook bij de boerenbrandweer terecht kunnen, weet ik niet. Hoewel, ik heb ook wel eens gehoord, bij de brandweer zijn ook pyromanen. En pyromanen, dat schijnen de beste brandweermensen te zijn. Nou goed, we wachten het gewoon af of we hier in Nunspeet ook een boerenbrandweer krijgen. Dan de voorkant van de Telegraaf. Aanmaning na een boete op de helling, want er is geen bewijs dat een foutparkeerder een mail ontving. Een rechter heeft namelijk gehakt gemaakt van aanmaningskosten voor een parkeerboete, omdat de overheid niet kan aantonen dat iemand een notificatiemail heeft gehad. Daarmee volgt de rechter een advies van de advocaat-generaal en gaan meer aanmaningen na boetes op de helling. Dan een verhaaltje ook in de krant op de voorpagina van de Telegraaf over agent Frikandel. Dat is een Belgische agent. Dat verhaal zullen we straks helemaal erbij pakken. En dan ook, kampioenen onder elkaar. Demi Vollering onlangs op spectaculaire wijze winnares van de Tour de France. Voor vrouwen heeft Max Verstappen gisteren in Zandvoort verrast met een gele trui uit de Franse wielerkoers. De 29-jarige Demi was door de werkgever Red Bull van de viervoudig Formule 1 wereldkampioen uitgenodigd op het circuit Zandvoort. En dat allemaal in aanloop naar de laatste Grand Prix van Nederland. En die gaat vandaag van start. En die duurt 3 dagen, dus vandaar. Nou, kijk ook nog even naar wat websites. Opwarming van de Noordzee zet het zeeleven op zijn kop. Het is beangstigend en onomkeerbaar. In het politiebureau van Sittard, daar heeft een agent geschoten naar aanleiding van een verdachte situatie. En de verdachte is gewond. En dan een opmerkelijk verhaal uit Japan. Want in Japan daar wordt blijkbaar de doodstraf nog zo af en toe uitgevoerd. En daar is dus de eerste doodstraf dit jaar voor een Japanner is daar uitgevoerd. Want had die man gedaan? Nou, hij stichtte een dodelijke brand in een gamehal. Nou, dan ook nog voetbal. Gisteravond is er gevoetbald. Ajax worstelt zich langs FC Sion. De uitwedstrijd werd gewonnen door de Amsterdammers in tegenstelling tot FC Twente, want die begonnen deze, nou ja, avond, dit tweeluik van de wedstrijd, van de wedstrijden die ze moeten spelen, begonnen ze niet helemaal goed, want FC Twente verloor gisteravond met 0-1 in Enschede dus.

0: Cliff Richard en A Dreamin'. En daarvoor hadden we Alexander Curley, die kennen we natuurlijk van al. Never Drink Again, maar hij heeft ook nog zo af en toe andere liedjes gemaakt. Onder andere de plaat die we net hoorden, Ache Soesja.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het dorp Zanderweer in Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is de beving een gevolg van de gaswinning. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn vannacht binnengevallen bij een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere woonwagens zijn doorzocht. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden. En steeds meer gemeenten schakelen de hulp in van bureau HALT bij evenementen. Daarmee wordt voorkomen dat jongeren die een overtreding begaan een strafblad krijgen. Ze krijgen dan een boete of een gesprek met HALT. En het weer wisselvallig met soms felle buien tussendoor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met

0: Het weten, er hangt iets in de lucht. Oftewel Amore van Corrie Konings. Ja, ik had het net al over het voetbal van gisteravond. Ajax heeft gisteravond een grote stap gezet richting het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers boekten in de laatste voorronde een moeizame zege bij het Zwitserse FC Sion. Het werd uiteindelijk 2-4. Voor de kijkers van de voetbalwedstrijd gisteravond van Ajax tegen FC Sion was er een probleempje in het begin van de wedstrijd. Want het zat achter de betaalmuur en de betaalde stream die werkte het eerste kwartier niet. Ja, dat kan gebeuren. Dus vermoedelijk hebben heel veel Ajax-fans die kans gemist. Het eerste kwartiertje werkte de betaalde stream helemaal niet. En dat was een stream van het streamingsplatform Kijk. Maar het eerste kwartier van de wedstrijd konden ze dus niet kijken. Uiteindelijk werkte de stream wel en werd het alsnog een mooie avond. Ook voor Ajax en de tv-kijkers. Ajax is in ieder geval op weg naar de Conference League, waarmee het 3,17 miljoen euro aan stadgeld zou krijgen. De Amsterdammers zijn het komende weekend vrij om zich optimaal voor te bereiden op de return tegen FC Sion. Met FC Twente ging het iets minder goed, want FC Twente gaat het lastig krijgen om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het team van trainer John van der Brom verloor gisteravond in de Grolsvesten in Enschede met 0-1 van Karabach. Dan wielrennen. Jasper Philipsen heeft de tweede etappe in de Renewi Tour op zijn naam geschreven. De Belgische sprinter van Alpecin Tech was na 173 kilometer in Ardooien de snelste van het peloton. Hij krijgt nu de nieuwe leiderstrui en die neemt hij over van de Italiaan Jonathan Millen, die 4 seconden later binnenkwam. Dus ja, het is secondenspel. Maar als we het dan toch over wielrennen hebben, Lorena Wiebes, en dan gaat het over damesvoetbal. Die is ook in de tweede etappe van de Ronde van Groot-Brittannië overtuigend naar de zege gesprint. De Nederlandse leidster in het algemeen klassement liet na 111 kilometer in Blackpool de Canadese Maggie Coles achter zich. Die liet ze ruim achter zich in de massasprint.
1: Tot 9 uur, de Veluwe start op met Bart van Dijk.

Misschien is het tijd, lijkt een beetje op dat plaatje van Stef Eckel. De klok die tikt maar door. Daarvoor hadden we trouwens ook nog Good Old Elton John met Nikita. Hey, fijn dat je luistert naar Radio Nunspeet. Tot 9 uur dus de Veluwe staat op. Ja, ik had het net al over die betaalde livestream van de Europese wedstrijd tussen Ajax en FC Sion gisteren. Die werkte gisteravond tijdelijk niet. Wat kregen de voetballiefhebbers op hun scherm te zien? Nou, door een technisch probleem zou het kunnen dat je momenteel de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet kan afspelen. We doen ons uiterste best om dit zo snel mogelijk voor je op te lossen. Nou, Chris Woerts die heeft daar zijn verhaaltje ook al over verteld. En het schijnt dat een van de mensen een verkeerd vinkje had aangeklikt. Dat kan volgens Chris Woerts. Nou, ze eisen hun geld terug en of dat ook allemaal doorgaat, weet ik niet. Maar in ieder geval, het werd allemaal geregeld door Talpa. En de livestream was van Kijk. En dat is dan ook weer een onderdeel van Talpa. Nou, het gaat allemaal om geld en dus vandaar. Waar het ook om geld gaat, is misschien wel de brandweer in België. Want ik had het net al over de boerenbrandweer. Nou, 12 Nederlandse brandweerlieden uit Twente en IJsseland helpen zeker tot en met zondag bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen. Het gaat hierbij om 11 leden van een zogenoemde handcrew en een coördinator. Of dit ook al de boerenbrandweer is, dat weet ik niet, maar zou zomaar kunnen. Of het team ook nog na zondag wordt ingezet, is nog onduidelijk, zo laat een woordvoerder van de brandweer weten. Een handcrew, voor diegenen die het niet weten, en ik wist het ook niet, is een brandweerteam dat te voet een gebied ingaat en daar werkt met handgereedschappen als waterzakken, een motorkettingzaag en een bladblazer. Zo'n team kan volgens de brandweer juist plekken bereiken waar blusvoertuigen niet kunnen komen en helpt dus bij het nablussen en het aanpakken van brandhaarden. Ja, als het zo makkelijk is, brandblussen met een motorkettingzaag en een bladblazer. Ja, ik praat er nu wel een beetje makkelijk overheen. Maar ik snap wat de bedoeling is. Er moeten natuurlijk brandgangen gemaakt worden. Dus vandaar. Dan hoop ik maar dat de motorkettingzagen en de bladblazers daar wel in België aanwezig zijn. Dan nog even de vermissingszaak in Dronten. Want in de zoektocht naar de vermiste Mark Jaskulski heeft de politie botresten gevonden in het Roggebotse bos tussen Dronten en Kampen. Die botresten blijken echter niet van de vermiste man uit Dronten te zijn, zo meldt de politie. Wel is duidelijk dat de botresten van een man afkomstig zijn, maar wat zijn identiteit is, is nog niet bekend. Om wat voor botresten het gaat en hoe lang deze mogelijk al in het bos liggen, dat zegt de woordvoerder niet in het kader van het onderzoek. We zijn een nieuw apart onderzoek gestart en dat onderzoek richt zich op de vraag wie de overleden man is en onder welke omstandigheden hij is overleden. Ja, het is alweer een poosje geleden van Jaskulski dat hij vermist werd. Hij is namelijk vermist sinds 15 april 2024... en toen is hij voor het laatst gezien aan de Lange Straat in Dronten. Hij had voor zijn verdwijning een afspraak via de dating-app Grindr.

Marco Schuitmaker van Achteren. En zijn nieuwe singeltje Loesoe. En of het weer zo'n grote hit wordt als de Engelbewaarder is nog eventjes afwachten. Het gaat wel goed in de Nederlandstalige hitparades met deze Marco en zijn Loesoe. Daarvoor nog een oudje van Diana Ross en de Supremes. You Can't Hurry a Love. Toch nog even een voetbalberichtje, want Renzo Sommerville heeft opnieuw een strafschop gemist. Hij faalde vanaf de stip met een Panenka. En weten we het nog, hij miste anderhalve maand geleden ook al een penalty voor Oranje op het WK. Mede door die gemiste strafschop van Sommerville werd Oranje in de 16e finales van het WK uitgeschakeld door Marokko. Hij schoot de bal niet goed in en stuitte op de doelman. Nou, ditmaal was de poging van Sommerville nog minder. Hij deed een Panenka, maar wipte de bal niet alleen over de keeper, maar via de lat over het doel. Nou, kijk eens aan. Hij wacht trouwens na 3 wedstrijden nog steeds op zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club. Al Hilal, dat is die club, betaalde enkele weken geleden zo'n 70 miljoen euro om de Oranje International over te nemen van het Engelse West Ham United. Hij is gemaakt en gehaald dus om doelpunten te maken, maar dat wil tot nu toe dus nog niet lukken. Het is tijd zo dadelijk voor het journaal van 8 uur. Daarna natuurlijk de knuffelplaat. En dan tijd voor de Hollandse klomplaat, de horoscoop. Tot 9 uur is dit de Veluwe Start-Op.

0: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
1: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 74 3802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.

0: Schildersbeurt? Bel Johan Pluim Schilderwerken. Voor schilderwerkzaamheden voor zowel binnen- als buitenshuis. Buitenmuren, kozijnen, complete wand- en plafondafwerking. Alles kan. Johan Pluim Schilderwerken heeft voor elk schildersprobleem de juiste oplossing. Bel voor een vrijblijvende offerte 0341 264488. Johan Pluim Schilderwerken in Nunspeet. Waterweg 6A. Uw vakman in huis.
1: Agrotuin en dier. Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
2: Oh, oh, oh, Agrotuin en dier.
1: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Ben jij ook zo gek op klimmen en klauteren? Kom dan naar Binnenspeeltuin De Tol. Er is een mega grote glijbaan, een elastieke klimtoren van wel 7 meter hoog, trampolines en een voetbalveld. Ook is het superleuk voor je kinderfeestje. Geniet in de gezellige en betaalbare horeca van een lunch, snack of maaltijd. Voor de ouders is er gratis entree, wifi en parkeren. Binnenspeeltuin De Tol, Elspeterweg 61A in Nunspeet. Kijk voor acties, openingstijden en tarieven op binnenspeeltuin-detol.nl.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet.
3: Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
5: Ik heb een vitrine met kristallen en die begon te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
4: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
6: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
4: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Tot 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
7: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
8: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
9: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
8: Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner?

0: receptie of borrel, Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Staat u 's morgens op met een pijnlijke rug of nek? Een nieuw matras of hoofdkussen kan verlichting geven. Bij Slaapidee in Nunspeet en Apeldoorn helpen ze u graag om uw slaapcomfort te verbeteren. Binnen de collecties van Auping, Tempoor, Preston of Silvana is ook voor u het juiste product te vinden. Slaapidee, voor uitgeslapen ideeën.
3: Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
2: Slaapidee heeft weer volop mooie aanbiedingen. Kom naar de showroom of check de folders op slaapidee.nl.
4: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
5: Ben jij ook zo gek op klimmen en klauteren? Kom dan naar Binnenspeeltuin De Tol. Er is een mega grote glijbaan, een elastieke klimtoren van wel 7 meter hoog, trampolines en een voetbalveld. Ook is het superleuk voor je kinderfeestje. Geniet in de gezellige en betaalbare horeca van een lunch, snack of maaltijd. Voor de ouders is er gratis entree, wifi en parkeren. Binnenspeeltuin De Tol, Elspeterweg 61A in Nunspeet. Kijk voor acties, openingstijden en tarieven op binnenspeeltuin-detol.nl.
6: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
7: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: Oh, die moeder van Mary toch? Mary's Mama. Werd bezongen door de Nederlandse groep Drama. En daarvoor begonnen we zoals gebruikelijk het hele uur met de knuffelplaat, de nieuwe zinger van Django Wagner, Bachata Baila. En die hoor je de hele dag als zijnde de knuffelplaat hier bij Radio Nunspeet. Het is inmiddels 7:45 vanuit de welkom bij het tweede en laatste uur van vandaag van de Veluwe Stadop. Tot 9:00 nog muziek en info en wat betreft de vaste dingetjes. Hoho. Zo dadelijk de Hollandse klompplaat. Natuurlijk een gezellige Hollandse plaat. Altijd de Hollandse klompplaat. De verjaardagshoroscoop voor diegenen die vandaag jarig zijn. Nou, als je jarig bent, bereid je voor op de verjaardagshoroscoop. En, oh, er komen ook nog wat verzoekplaten langs. Want ik kreeg zojuist nog wat berichtgeving over... oh, kun je een plaatje draaien? Nou, dat kunnen we zeker, want we gaan een liedje draaien voor Peter... en zijn liefhebbende vrouw. Alleen, als er één probleem... Ik weet de naam van zijn vrouw niet meer. Ze zit weliswaar bij mij op de fysiofitness, maar ja... Nee, ik weet het echt niet. Wil me niet te binnen schieten, maar in ieder geval... in ieder geval, Peter, dan moet jij het maar zeggen... dat het plaatje wat straks langskomt voor haar is. In ieder geval, en we gaan er ook nog eentje draaien voor Dieneke... want die zit ook bij de radio. Maar eerst, zoals al gezegd, de Hollandse klompplaat.
1: Hollands, herkenbaar.

0: En Saturday Night at the Movies. En daarvoor ook nog de Hollandse Kolomplaat verantwoordelijk. Daarvoor vandaag Rutger van Barneveld en de Zwoele Zomernachten.
1: De verjaardagshoroscoop. Wat zeggen de sterren op jouw verjaardag? Meer geld, een goede gezondheid of de liefde van je leven? Je hoort het op Radio Lunchmeet. Ben je vandaag jarig? Dan is hier, voor jou, jouw verjaardagshoroscoop.
0: En dat is de verjaardagshoroscoop voor diegenen die vandaag op deze vrijdag de 21ste augustus verjaren. Ja, of je vandaag jarig bent, ik weet het niet, maar het zou zomaar kunnen. U zult het komend jaar prettig vinden vaker in gezelschap te verkeren van gelijkgestemden. Zij kunnen u ertoe aanzetten uw tempo op te voeren. Daar staat tegenover dat u vergeetachtig kunt worden en moeite kunt hebben met details. Ook heel belangrijk op je verjaardag vandaag: voorkom dat u te veel geld uitgeeft en, misschien nog wel belangrijker, te veel eet en drinkt.

Belinda Kennaar in De Tijd van Mijn Leven. En daarvoor dus de verjaardagshoroscoop. Nou, vooral pas op met geld uitgeven en eet niet te veel. Nou, lijkt me een goed advies. Kijk even naar de website van RTV Nunspeet en we zien dat gisteravond op de A28 tussen het Harde en Nunspeet een bestelbus achterop een vrachtwagen is gereden. 1 persoon raakte hierbij gewond. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en door het ongeluk ontstond er tijdelijk verkeershinder op de snelweg. Over de oorzaak van de botsing is nog niets bekend. Dan hebben we ook nog op de website van RTV Nunspeet een verhaal over meer groen in het centrum van Nunspeet, want meer groen in de Dorpsstraat, kunst tussen het station en het centrum en een betere toegankelijkheid. Dat zijn enkele plannen uit het nieuwe werkplan Centrum Nunspeet 2026-2027. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan een bedrijven-investeringszone waarmee ondernemers en vastgoedeigenaren gezamenlijk in het centrum kunnen investeren. Het centrum van Nunspeet functioneert volgens de gemeente goed, maar er zijn ook duidelijke verbeterpunten. Inwoners en ondernemers vragen onder meer om meer groen, aandacht voor fietsparkeren, minder leegstand en een aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimte. Bijna 500 inwoners en ongeveer 50 ondernemers vulden hiervoor in 2025 een enquête in. Daarna volgden verschillende bijeenkomsten en begin maart dit jaar zijn de plannen opnieuw besproken met ongeveer 60 betrokkenen. En een van de grootste plannen is de vergroening van de Dorpsstraat. Daar liggen volgens de gemeente nu kansen omdat ook de waterleiding in de straat, in de Dorpsstraat dus, vervangen moet worden. Je luistert naar de Veluwe Start-up en ik zei het net al, ja, we gaan een verzoekplaatje draaien. En dat is een verzoekplaatje voor Peter en zijn liefhebbende vrouw. Alleen, er was een probleempje. Ik was de naam van de vrouw van Peter vergeten. En ondanks het feit, zoals ik net al vertelde, dat ze bij mij op de fysio-fitness zit. Dus ja, zo af en toe dan zie ik er nog wel eens. En ja, dat is, nou ja, mag je best weten, niet de minste die bij mij op de fysio zit. Maar daar zal ik voor de rest niet over in detail treden. Nou, ik kreeg zojuist een appje van iemand die meeluistert en die waarschijnlijk de vrouw van Peter wel kent. En hij zegt, heet ze soms Laurence? Ja, inderdaad. Ze heet Laurence. Dat komt mij bekend voor. Nou, zo zie maar weer. Speciaal voor Peter en ook voor Laurence gaan we dus zo dadelijk een plaat draaien van Maus en McNeil. En speciaal voor hun tweetjes, How Do You Do, hier op Radio Nunspeet in de Veluwe. Start op en na Maus en McNeil tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensen in de omgeving van Zandeweer in Groningen zijn vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving. Die had een kracht van 2,8. Het is de zwaarste aardbeving sinds maart dit jaar. Alle 8 inzittenden van een vliegtuigongeluk in Alaska zijn omgekomen. Het vliegtuigje was onderweg naar een afgelegen radarstation van het Amerikaanse leger. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten vanwege een verdachte situatie. Wat precies is onduidelijk. Het gebeurde vlak voor het politiebureau. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En het weer wisselvallig met afwisselend zon en felle regenbuien. Het wordt 18 tot 21 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV.

0: en dit keer in stereo met California Blue. Dagelijks terugkerend hier in het programma De Veluwe staat op... na de hoofdpunten van het nieuws van 8:30. Ja, ik was een keer vergeten. Sorry daarvoor, de fans van Roy Orbison, maar het is allemaal goed gekomen. En vandaag dus ook. Hij lag trouwens al klaar voor mij. Ja, we kijken nog even op de website van rtvnunspeet.nl... en we zien daar een artikel waarboven staat van het gas af, maar hoe doe je dat? Ja, dan zou je zeggen, nou, dan draai je toch gewoon de gaskraan dicht... en dan gebruik je geen gas meer, maar ja, zo eenvoudig is het ook allemaal niet. Want steeds meer huiseigenaren denken na over de vraag... hoe ze hun woning gasvrij kunnen maken. Maar wat komt daar allemaal bij kijken? Onze verslaggever van RTV Nunspeet, een van de redactieleden... bezocht Weert Energie uit Nunspeet voor meer informatie. Nou, eerst even het algemene verhaal. In 2050 moet Nederland een klimaatneutrale samenleving zijn. Dat klinkt nog ver weg, maar de doelstelling is... om ieder jaar het aantal gasvrije woningen te vergroten. De redenen zijn duidelijk. Het klimaat warmt te snel op door de CO2-uitstoot. Dat is een wereldwijd probleem, dus ook voor ons. En om echt iets te veranderen, zit er niets anders op dan bij jezelf te beginnen en ook echt iets te veranderen. Nou, van elektrisch koken tot zonnepanelen en een warmtepomp. Gasvrij wonen vraagt om keuzes, investeringen... en soms ook een aanpassing van de woning. Nou, er zijn verschillende mogelijkheden. Ik zei het al, zonnepanelen, maar ook elektrisch koken. En er is ook geld voor beschikbaar... want huiseigenaren kunnen nu profiteren van een unieke regeling... Bijvoorbeeld laat een thuisbatterij installeren zonder zelf te investeren. Deze actie, ook beschikbaar in Nunspeet, maakt het mogelijk om je eigen zonne-energie op te slaan en slimmer te gebruiken. Meer informatie daarover op de website Energieopslagloket. Energieopslagloket. Nou, het is een heel verhaal geworden over elektrisch koken en warmtepompen. En ja, als je dan echt van het gas af moet, is de woning goed geïsoleerd. Kook je elektrisch en zorgen zonnepanelen en een warmtepomp voor je energie en warmte. Dan is de laatste stap het laten verwijderen van de gasaansluiting. Daarna is het vooral zaak om de installatie goed in te laten regelen... en je eigen opgewekte stroom zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Het hele verhaal is te lezen op de website van rtvnunspeet.nl. En dan moet je even klikken op het kopje van het gas af. Maar hoe doe je dat?
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Bart van Dijk.

It's a real good feeling. En het is inmiddels 8:45. Fijn dat je luistert naar Radio Nunspeet. Tot 9:00 nog de Veluwe staat op. En dan straks natuurlijk de ochtendkracht, de vrijdagochtendkracht met Klaas van het Hof. Ja, op vandaag trekken buien over het land. Lokaal zijn deze buien fel en ze kunnen gepaard gaan met flink wat regen en zelfs ook onweer. Er waait een matige noordwestenwind en het is zo'n 19 tot 21 graden. Morgen zaterdag komt het opnieuw tot buien, maar deze buien die zijn minder fel en veel vaker is het droog. De zon die schijnt morgen ook geregeld en het is een graad of 19. Daarmee is het echter te koel voor eind augustus, want zo'n 20 tot 23 graden is gebruikelijk. Zondag en maandag is het droog en er zijn perioden met zon. Met zo'n 20 tot 22 graden is het dan ook weer ietsjes warmer. Vanaf dinsdag neemt de wisselvalligheid weer toe en is het circa 25 graden.

Proud to be fout. Vorige week berichten we al over het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln. Nou, die is na 9 maanden onderweg naar huis. Zo melden de Amerikaanse functionaris aan het NBC News. Militairen en hun families hadden geklaagd over afnemende moraal aan boord, omdat de missie werd verlengd vanwege de Iran-oorlog. Nou, op dat schip, de Abraham Lincoln, er zijn zo'n 5000 opvarenden aan boord. En Amerikaanse media en familieleden van opvarenden hadden eerder al melding gemaakt van vermoeidheid en ernstige mentale problemen van opvarenden. Nou, nu zijn ze dus op weg naar huis. Ja, aan het begin van de Veluwe staat op, zei ik het al. Oh, ik zou nog een plaatje draaien voor Dieneke. Nou, Dieneke, ik zou zeggen, zet de radio maar eventjes wat harder. Want speciaal voor jou en natuurlijk ook voor alle

De Volendamse Cats. Zoals ik net bij het begin van het liedje al vertelde, speciaal voor Dieneke. There has been a time. En ja, het zit er bijna op, deze vrijdageditie van de Veluwe start op. En betekent ook meteen, nou ja, voor mij afscheid nemen van de Veluwe start op. Afgelopen 3 weken op de maandag en de vrijdag heb ik het met plezier gedaan. De dinsdag en de woensdag en de donderdag waren vol Ben met. En dat allemaal in verband met de vakantie van de chef zelf, Marcel. Hij is er weer volgende week maandag tussen 7 en 9 maakt hij je weer wakker met de Veluwe start op. En als je nu denkt, nou zijn we voorlopig even van die Van Dijk af. Nou nee, morgenmiddag om 12 uur dan spreken we elkaar alweer bij de middagmatinee. Normaal gesproken met Ben Metz, maar Ben die moest nog kiezen of hij gaat naar Zandvoort of naar Lowlands. Dus morgenmiddag de middagmatinee, dan spreken we elkaar weer. En dan heb ik gezelschap van Bas Nieuwdorp. En anders, volgende week vrijdag heeft Marcel ook nog een vrije dag. Dus dan komen we elkaar ook weer tegen. Dus je bent voorlopig nog niet van me af. Zo dadelijk, de ochtendstart. Ja, dat zit erop. En dan de ochtendkracht met Klaas van het Hof. Vanmiddag ook nog, ja, natuurlijk van 12 tot 2. Eet u smakelijk. Als alles doorgaat met Roy Scheerman. En vanmiddag Henry ook nog op de radio met de bijna weekendshow. Voldoende reden om te blijven luisteren naar Nunspeet FM.

me af, want ik ben nog één ding vergeten. En dat is de collega's van de nieuwsredactie te bedanken. Daar zijn ze vanochtend al vroeg van start gegaan. Kelly is daar aanwezig. Medi, die komt straks ook nog. En daar hebben ze vandaag versterking van de collega's van de VRMG. Oftewel Jarno en Noah. Nou, kijk eens aan, het belooft allemaal heel spannend te worden. In ieder geval, de koffie staat klaar. Hey, nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot horens.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
1: Grondverzet en graafwerkzaamheden, dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst. Verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
2: Zie jij nog haarscherp? Of merk je dat je steeds vaker moet knijpen met je ogen? Bij Optiek Kale helpen we je graag aan de perfecte bril of contactlenzen. Je hebt al een complete merkbril van Ray-Ban, Guess of Yoshi met ontspiegelde glazen vanaf €189. Uitgebreide oogmeting, een optometrist, een multifocaal deskundige. Bij Optiek Kale wordt u altijd geholpen door een gediplomeerd specialist. Kom langs in Nunspeet of Kampen of kijk alvast op optiekkale.nl. Optiek Kale. Laat je optimaal genieten van goed zien.
3: Zandengrind.nl. De leverancier.

0: adres. Of het nu gaat om raamdecoratie of vloeren, door de ruime keuze is er voor iedereen wat te vinden. Persoonlijk advies op maat voor elk budget. Kom langs, want onze collectie verkopen we niet online. Die moet je gezien hebben. Vis Interieur en Stijl. Jouw interieur is onze passie. Pascalweg 8 in Nunspeet. Kijk voor de openingstijden op vis-interieurenstijl.nl.
1: Ben jij ook zo gek op klimmen en klauteren? Kom dan naar Binnenspeeltuin De Tol. Er is een mega grote glijbaan, een elastieke klimtoren van wel 7 meter hoog, trampolines en een voetbalveld. Ook is het superleuk voor je kinderfeestje. Geniet in de gezellige en betaalbare horeca van een lunch, snack of maaltijd. Voor de ouders is er gratis entree, wifi en parkeren. Binnenspeeltuin De Tol, Elspeterweg 61A in Nunspeet. Kijk voor acties, openingstijden en tarieven op binnenspeeltuin-detol.nl.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio, vernieuwd.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Na 9 maanden Midden-Oosten is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln onderweg naar huis. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. Van de duizenden militairen aan boord hadden velen geklaagd over vermoeidheid en mentale problemen. Het marineschip verliet de thuisbasis San Diego vorig jaar november. Sinds december heeft het geen haven meer aangedaan, waardoor het nu ruim 200 dagen non-stop op zee is. Inmiddels is een ander vliegdekschip daar aangekomen. In het hoge noorden van de provincie Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer, niet ver van Uithuizen. Volgens het KNMI is het de zwaarste aardbeving sinds maart. De omgeving was voorheen een belangrijk gaswingebied. Zwaardere bevingen, zoals deze van 2,8, komen maar nauwelijks voor. In Alaska is een vliegtuig neergestort dat onderweg was van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen van de Amerikaanse staat. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen. Vlak voor de landing kwam het toestel in de problemen. Het kleine vliegveld van Cape Newenham wordt alleen gebruikt door het Amerikaanse leger. Sinds de jaren 50 staat daar een radarstation, bedoeld om tijdens de Koude Oorlog dreigingen vanuit de Sovjet-Unie te kunnen waarnemen. Japan heeft een 58-jarige gevangene geëxecuteerd. De Japanner had in 2009 een dodelijke brand gesticht in een speelhal in Osaka. Het is voor het eerst in ruim een jaar tijd dat Japan de doodstraf voltrekt. Bij de brand kwamen 4 klanten en een medewerker van de gamehal om het leven. Het is de eerste executie die plaatsvindt onder de regering van premier Takaichi. Japan en de VS zijn de enige G7-landen die nog de doodstraf uitvoeren. De executies geschieden door ophanging. Japanse ter dood veroordeelden horen dat meestal pas een paar uur van tevoren. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Op donderdag 27 augustus organiseert de bibliotheek Barneveld tussen 14:30 en 16:30 middags de Familie Tech Club. Ga mee op een interactieve ontdekkingstocht door de bibliotheek. Op verschillende plekken in de bieb vind je toffe tech-opstellingen waar je zelf mee aan de slag kunt. Stap in een andere wereld met VR, maak je eigen creaties met 3D-pennen, maak prachtige foto's bij de greenscreen en laat programmeerbare robots tot leven komen. Je loopt in je eigen tempo langs de activiteiten en kunt overal iets nieuws uitproberen. Er zijn begeleiders aanwezig om je op weg te helpen, maar het belangrijkste is dat je samen plezier hebt en ontdekt wat technologie allemaal kan. Een leuke en laagdrempelige activiteit voor nieuwsgierige kinderen en hun ouders of grootouders. De middag is open inloop, dus kom lekker langs wanneer het jou uitkomt. De laatste mogelijkheid om te starten is om 15:30. Het is fijn als je je aanmeldt, maar je mag ook gewoon binnenkomen lopen. De Familie Tech Club dus op 27 augustus van 14:30 tot 16:30. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. Van 19 tot en met 22 augustus vindt het zomerfeest Garderen plaats bij Manege de Garderruiters aan de Speulder Bosweg. 4 dagen lang is er feest voor jong en oud met onder andere het pre-season darttoernooi, Foodloose Festival, de Brommerrit Wardlo, de grote zomerfeest Quizzix, Kids Sport en Fun, Garderen's Got Talent, Holland Power Party, Expeditie Garderen en een feestelijke zaterdagavond met coverband Proost. Ook zijn er meerdere dagen een foodtruckplein, is er een kids area, een overdekt terras en een gezellige saloon. Een zomersfeest voor Garderen, de campings, de toeristen en bezoekers uit de hele regio. Meer informatie en tickets vind je via zomerfeestgarderen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren. Are you ready? Born ready.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Na 9 maanden Midden-Oosten is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln onderweg naar huis. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. In het hoge noorden van de provincie Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer, niet ver van Uithuizen. In Alaska is een vliegtuig neergestort dat onderweg was van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen van de Amerikaanse staat. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen. Japan heeft een 58-jarige gevangene geëxecuteerd. De Japanner had in 2009 een dodelijke brand gesticht in een speelhal in Osaka. Het is voor het eerst in ruim een jaar tijd dat Japan de doodstraf voltrekt. Het weer: er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Ook dit jaar is het weer op de laatste donderdag van augustus tijd voor het oldtimer-evenement in Voorthuizen. Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar weer een spektakel met bijzondere auto's, motoren, tractoren, vrachtwagens en tweewielers. Er start om ongeveer 6 uur een rondrit voor de deelnemers. Het evenement is voor jong en oud en met ieder jaar meer dan 500 deelnemers, gratis deelname en entree, is dit evenement leuk voor iedereen. Voor meer informatie kijk je op oldtimersvoorthuizen.com. Op 5 september is het weer zover, de 5e editie van het Bier en Blues Festival. Natuurlijk weer in Voorthuizen en opnieuw op de vertrouwde plek, de Eng. En deze Lustrum-editie krijgt een extra mooi lokaal tintje, want de volledige opbrengst gaat naar het G-team van Spirit. Een geweldige reden om erbij te zijn. Tijdens dit gezellige festival, met de sfeer van een echt dorpsfeest voor jong en oud, geniet je van live bluesmuziek en de beste lokaal gebrouwen bieren. Bekende brouwers zoals Smaak en Betuws zijn er weer bij, en daarnaast kun je nieuwe ontdekkingen doen bij brouwerijen zoals Jokkebrok en Lunters Broutje. Bij binnenkomst krijg je natuurlijk weer een uniek proefglas cadeau, zodat je meteen kunt beginnen met proeven. En ja, de bekende afvinkbierviltjes zijn er ook weer om bij te houden welke bieren je allemaal al hebt geprobeerd. Ook muzikaal wordt het genieten. Old Dog trapt af met stevige bluesrock, met daarna de dampende hyping blues van Hey Mootser. En als absolute knaller van de avond Live de Leeuwband, een band die gegarandeerd de tent op zijn kop zet. Kortom, fantastische muziek, heerlijk lokaal bier, een geweldige sfeer en een mooi goed Voorthuizens doel. Alle ingrediënten voor een onvergetelijke Lustrum-editie zijn aanwezig. Volg ons festival ook op social media voor updates over alle deelnemende brouwers en bands. Mis het niet en scoor je tickets op tijd via bierenbluesfestival.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. Van zaterdag 22 tot en met woensdag 26 augustus verandert het plein in Hartje Nijkerk weer in een bruisend strandparadijs tijdens het buitenhuis beachvolleybaltoernooi. Een sportief en gezellig evenement voor iedereen die houdt van zand tussen zijn tenen, fanatieke rallies en een goede dosis zomergevoel. Het toernooi begint op zaterdagmiddag met de eerste voorrondes, gevolgd door spannende wedstrijden op maandag en dinsdagavond. De grote finale vindt plaats op woensdagavond, waarbij de beste teams uit de 3 speelniveaus het tegen elkaar opnemen in een sfeervolle setting midden in de stad. De wedstrijden starten zaterdag en zondag om 14:00 en de overige dagen om 18:30 s'avonds. Teams bestaan uit 4 spelers, waarbij het belangrijk is dat er altijd minimaal 2 dames in het veld staan. Er wordt gespeeld op 3 niveaus, beginners, semi-gevorderden en gevorderden. Dus er is plek voor zowel recreanten als fanatieke volleyballers. Het buitenhuis beachvolleybaltoernooi is meer dan alleen sport. Het is een zomersfeestje op het plein waar teams, supporters en toeschouwers samen genieten van gezelligheid, een sportieve strijd en zomerse vibes. Met ruimte voor zo'n 60 teams belooft het weer een volle bak te worden. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

omgeving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: bekende ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalrem. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit Ontmantelde aanwezig. Die wordt ingezet bij het opruimen van een drugslab. Of er verdovende middelen zijn gevonden is onduidelijk. In het verleden werden grondstoffen voor de productie van drugs gevonden op het woonwagenkamp. Na de inval bleven diverse agenten achter voor nader onderzoek. Het is onbekend of er arrestaties zijn verricht. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk. Maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het gegeven is dikwijls een goede graadmeter of consumenten extra geld willen uitgeven of juist willen besparen. Consumenten vinden het nu gunstiger dan vorige maand om grote aankopen te doen. Dat zijn bijvoorbeeld meubels en elektronica. Het Amerikaanse vliegtuigschip USS Abraham Lincoln is na 9 maanden van het Midden-Oosten onderweg naar de thuisbasis San Diego. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. Veel van de 5000 militairen aan boord hadden geklaagd over vermoeidheid en mentale problemen. De thuisreis naar Californië duurt een paar weken. Inmiddels is in het Midden-Oosten een ander vliegtuigschip aangekomen om de missie over te nemen. De oudste nog levende persoon ter wereld wordt vandaag 117. De Britse Ethel Caterham werd 5 jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog geboren. Ze is ook een van de oudste personen op de wereld die een coronabesmetting opliep. In 2020 werd ze besmet toen ze 110 jaar oud was. Een jaar geleden, op haar 116e verjaardag, kwam koning Charles bij haar op bezoek om haar geluk te wensen. De Britse vrouw heeft haar eigen kinderen en haar echtgenoot overleefd. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalre. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit ontmantelen aanwezig. Die wordt ingezet bij het opruimen van een drugslab. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk. Maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het Amerikaanse vliegtuigschip USS Abraham Lincoln is na 9 maanden van het Midden-Oosten onderweg naar de thuisbasis San Diego. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. De oudste nog levende persoon ter wereld wordt vandaag 117. De Britse Ethel Caterham werd 5 jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog geboren. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio.

0: 90.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. Gistermiddag werd zijn lichaam gevonden in de buurt van de Reigerplas. Bij zijn overlijden is geen sprake van een misdrijf. De man werd in verband gebracht met de dood van een bewoonster van een woonzorglocatie voor demente personen in Lelystad. Het onderzoek naar haar overlijden gaat gewoon door. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. De Russisch-Australische man vloog in 2025 naar Oekraïne om zich daar aan te sluiten bij het Oekraïnse leger. Hij verzamelde daar informatie over militairen, eenheden en locaties die hij geprobeerd zou hebben door te spelen aan Russische contacten. Het is niet duidelijk of dit hem gelukt is. De man riskeert bij veroordeling 20 jaar celstraf. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalre. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit ontmantelen aanwezig. Die wordt ingezet bij het opruimen van een drugslab. Of er verdovende middelen zijn gevonden is onduidelijk. In het verleden werden grondstoffen voor de productie van drugs gevonden op het woonwagenkamp. Het is onbekend of er arrestaties zijn verricht. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk. Maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het gegeven is dikwijls een goede graadmeter of consumenten extra geld willen uitgeven of juist willen besparen. Consumenten vinden het nu gunstiger dan vorige maand om grote aankopen te doen. Dat zijn bijvoorbeeld meubels en elektronica. Het weer wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het begint iets drukker te worden op de wegen. Er staat nu 35 kilometer file in de regio. Onder andere op de A30 Barneveld richting Ede. Daar rijd je de file in tussen Barneveld Noord en Lunteren. Je doet er 10 tot 15 minuten langer over. Op de A50 richting Arnhem is het druk tussen Apeldoorn Noord en Afrit Loenen. Hier sta je 10 minuten in de file. Het verkeer belandt ook in de file op de A50 richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en Afrit Schaarsbergen. 8 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog een file op de N50 Emmeloord richting Zwolle, want tussen Kampenoord en knooppunt Hattermerbroek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalre. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit ontmantelen aanwezig. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk. Maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het weer wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op...

0: aan het vuur ontsnapt zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. Gistermiddag werd zijn lichaam gevonden in de buurt van de Reigersplas. Bij zijn overlijden is geen sprake van een misdrijf. De man werd in verband gebracht met de dood van een bewoonster van een woonzorglocatie voor demente personen in Lelystad. Het onderzoek naar haar overlijden gaat gewoon door. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. De Russisch-Australische man vloog in 2025 naar Oekraïne om zich daar aan te sluiten bij het Oekraïnse leger. Hij verzamelde daar informatie over militairen, eenheden en locaties die hij geprobeerd zou hebben door te spelen aan Russische contacten. Het is niet duidelijk of hem dit gelukt is. De man riskeert bij veroordeling 20 jaar celstraf. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Met de term zouden producenten hun producten gezonder laten lijken. Volgens de Consumentenbond houden fabrikanten zich wel aan de wet, maar zetten ze consumenten alsnog op het verkeerde been. Zeker 100 onderzochte producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer, wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg met 60 kilometer file in de regio. Op de A50 bijvoorbeeld richting Arnhem ben je 20 minuten kwijt tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen. Ook op de N306 is het druk in de richting van Kampen tussen de aansluiting met de N302 en Walibi. 10 minuten vertraging hier. Dan nog de N710 Zwifterband richting Biddinghuizen. Tussen de aansluiting met de N309 en de N305 doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: AE Radio. Goedemiddag.
3: Onderweg op het werk en thuis. Dit is jouw

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van zaterdag 22 tot en met woensdag 26 augustus verandert het plein in Hartje Nijkerk weer in een bruisend strandparadijs tijdens het buitenhuis beachvolleybaltoernooi. Een sportief en gezellig evenement voor iedereen die houdt van zand tussen zijn tenen, fanatieke rallies en een goede dosis zomergevoel. Het toernooi begint op zaterdagmiddag met de eerste voorrondes, gevolgd door spannende wedstrijden op maandag en dinsdagavond. De grote finale vindt plaats op woensdagavond, waarbij de beste teams uit de drie speelniveaus het tegen elkaar opnemen in een sfeervolle setting midden in de stad. De wedstrijden starten zaterdag en zondag om 14:00 en de overige dagen om 18:30 s'avonds. Teams bestaan uit 4 spelers, waarbij het belangrijk is dat er altijd minimaal 2 dames in het veld staan. Er wordt gespeeld op 3 niveaus, beginners, semi-gevorderden en gevorderden. Dus er is plek voor zowel recreanten als fanatieke volleyballers. Het buitenhuis beachvolleybaltoernooi is meer dan alleen sport. Het is een zomersfeestje op het plein waar teams, supporters en toeschouwers samen genieten van gezelligheid, een sportieve strijd en zomerse vibes. Met ruimte voor zo'n 60 teams belooft het weer een volle bak te worden. Op donderdag 27 augustus organiseert de bibliotheek Barneveld tussen 14:30 en 16:30 middags de Familie Tech Club. Ga mee op een interactieve ontdekkingstocht door de bibliotheek. Op verschillende plekken in de bieb vind je toffe tech-opstellingen waar je zelf mee aan de slag kunt. Stap in een andere wereld met VR, maak je eigen creaties met 3D-pennen, maak prachtige foto's bij de greenscreen en laat programmeerbare robots tot leven komen. Je loopt in je eigen tempo langs de activiteiten en kunt overal iets nieuws uitproberen. Er zijn begeleiders aanwezig om je op weg te helpen, maar het belangrijkste is dat je samen plezier hebt en ontdekt wat technologie allemaal kan. Een leuke en laagdrempelige activiteit voor nieuwsgierige kinderen en hun ouders of grootouders. De middag is open inloop, dus kom lekker langs wanneer het jou uitkomt. De laatste mogelijkheid om te starten is om 15:30. Het is fijn als je je aanmeldt, maar je mag ook gewoon binnenkomen lopen. De Familie Tech Club dus op 27 augustus van 14:30 tot 16:30. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. Ook dit jaar is het weer op de laatste donderdag van augustus tijd voor het oldtimer evenement in Voorthuizen. Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar weer een spektakel met bijzondere auto's, motoren, tractoren, vrachtwagens en tweewielers. Er start om ongeveer 6:00 een rondrit voor de deelnemers. Het evenement is voor jong en oud en met ieder jaar meer dan 500 deelnemers, gratis deelname en entree is dit evenement leuk voor iedereen. Voor meer informatie kijk je op oldtimersvoorthuizen.com. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: It's from the Heartland.
2: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
3: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. Bij zijn overlijden is geen sprake van een misdrijf. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer, wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 5 september is het weer zover, de 5e editie van het Bier en Blues Festival. Natuurlijk weer in Voorthuizen en opnieuw op de vertrouwde plek, de Eng. En deze lustrumeditie krijgt een extra mooi lokaal tintje, want de volledige opbrengst gaat naar het G-team van Spirit. Een geweldige reden om erbij te zijn. Tijdens dit gezellige festival, met de sfeer van een echt dorpsfeest voor jong en oud, geniet je van live bluesmuziek en de beste lokaal gebrouwen bieren. Bekende brouwers zoals Smaak en Betuws zijn er weer bij, en daarnaast kun je nieuwe ontdekkingen doen bij brouwerijen zoals Jokkebrok en Lunters Broutje. Bij binnenkomst krijg je natuurlijk weer een uniek proefglas cadeau, zodat je meteen kunt beginnen met proeven. En ja, de bekende afvinkbierviltjes zijn er ook weer om bij te houden welke bieren je allemaal al hebt geprobeerd. Ook muzikaal wordt het genieten. Old Dog trapt af met stevige bluesrock, met daarna de dampende hyping blues van Hey Mootser. En als absolute knaller van de avond Live de Leeuw Band, een band die gegarandeerd de tent op zijn kop zet. Kortom, fantastische muziek, heerlijk lokaal bier, een geweldige sfeer en een mooi goed Voorthuizens doel. Alle ingrediënten voor een onvergetelijke lustrumeditie zijn aanwezig. Volg ons festival ook op social media voor updates over alle deelnemende brouwers en bands. Mis het niet en scoor je tickets op tijd via bierenbluesfestival.nl. Van 19 tot en met 22 augustus vindt het zomerfeest Garderen plaats bij Manege de Garderruiters aan de Spulderbosweg. 4 dagen lang is er feest voor jong en oud, met onder andere het pre-season darttoernooi, Foodloose Festival, de Brommerrit Wardlo, de grote zomerfeest Quizzix, Kids Sport en Fun, Garderen's Got Talent, Holland Power Party, Expeditie Garderen en een feestelijke zaterdagavond met coverband Proost. Ook zijn er meerdere dagen een foodtruckplein, is er een kids area, een overdekt terras en een gezellige saloon. Een zomersfeest voor Garderen, de campings, de toeristen en bezoekers uit de hele regio. Meer informatie en tickets vind je via zomerfeestgarderen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. Volgens het KNMI is hinder te verwachten in het verkeer en bij activiteiten.

0: van 20 miljard dollar uitkeren. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk op de tweede verdieping begonnen, waarna het trappenhuis instortte. In het pand bevinden zich naast het restaurant ook woningen. Onduidelijk is of zij aan het vuur ontsnapt zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Met de term zouden producenten hun producten gezonder laten lijken. Volgens de Consumentenbond houden fabrikanten zich wel aan de wet, maar zetten ze consumenten alsnog op het verkeerde been. Zeker 100 onderzochte producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat 15 kilometer file tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsberg. De vertraging is meer dan een half uur, want de spitsstrook is dicht. En meer dan een half uur is de vertraging op de A325 Nijmegen-Velperbroek. Tussen Elden en Westervoort 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zou aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. Volgens het KNMI is hinder te verwachten in het verkeer en bij activiteiten buitenshuis. Vanavond verdwijnen de meeste buien, met uitzondering van het zuidoosten van het land. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het bestuur van het Zuid-Koreaanse chip- en technologiebedrijf heeft het plan vandaag goedgekeurd. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zou aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. Daarnaast zal Samsung over het derde kwartaal van dit jaar een dividend van 20%

0: De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is het behoorlijk druk op de weg. De langste file van dit moment staat op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Loenen 7 kilometer. Met daar zo'n 20 minuten oponthoud. De spitsstrook is daar dicht. Dan de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Langzaam rijden en stilstaan tussen Kootwijk en de afrit Hoenderloo. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Ook 10 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis.

0: ANWB. Er staan in het midden van het land veel files die zo'n 10 minuten vertraging opleveren. Zoals de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo. Verderop heb je ook vertraging op de A1 en richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken sta je ook 10 minuten vast. Op de A12 heb je een kwartier vertraging van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Heeft te maken met afgesloten spitsstroken op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn. Daar sta je ook in beide richtingen zo'n 10 minuten in de file. De A28 van Amersfoort naar Zwolle is het druk voor knooppunt Hattemerbroek. Daar is de vertraging een kwartier. Net als op de A325 vanuit Nijmegen tussen Elst en Presikhaaf. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. Op 5 september is het weer zover, de 5e editie van het Bier en Blues Festival. Natuurlijk weer in Voorthuizen en opnieuw op de vertrouwde plek, de Eng. En deze Lustrum-editie krijgt een extra mooi lokaal tintje, want de volledige opbrengst gaat naar het G-team van Spirit. Een geweldige reden om erbij te zijn. Tijdens dit gezellige festival, met de sfeer van een echt dorpsfeest voor jong en oud, geniet je van live bluesmuziek en de beste lokaal gebrouwen bieren. Bekende brouwers zoals Smaak en Betuws zijn er weer bij, en daarnaast kun je nieuwe ontdekkingen doen bij brouwerijen zoals Jokkebrok en Lunters Broutje. Bij binnenkomst krijg je natuurlijk weer een uniek proefglas cadeau, zodat je meteen kunt beginnen met proeven. En ja, de bekende afvinkbierviltjes zijn er ook weer om bij te houden welke bieren je allemaal al hebt geprobeerd. Ook muzikaal wordt het genieten. Old Dog trapt af met stevige bluesrock, met daarna de dampende hyping blues van Hey Mootser. En als absolute knaller van de avond Live de Leeuwband, een band die gegarandeerd de tent op zijn kop zet. Kortom, fantastische muziek, heerlijk lokaal bier, een geweldige sfeer en een mooi goed Voorthuizens doel. Alle ingrediënten voor een onvergetelijke Lustrum editie zijn aanwezig. Volg ons festival ook op social media voor updates over alle deelnemende brouwers en bands. Mis het niet en scoor je tickets op tijd via bierenbluesfestival.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

en op 106.8 FM. Dit is AE1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. AE1 Radio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de

Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. Op donderdag 27 augustus organiseert de bibliotheek Barneveld tussen 2:30 en 4:30 middags de Familie Tech Club. Ga mee op een interactieve ontdekkingstocht door de bibliotheek. Op verschillende plekken in de bieb vind je toffe tech-opstellingen waar je zelf mee aan de slag kunt. Stap in een andere wereld met VR, maak je eigen creaties met 3D-pennen, maak prachtige foto's bij de greenscreen en laat programmeerbare robots tot leven komen. Je loopt in je eigen tempo langs de activiteiten en kunt overal iets nieuws uitproberen. Er zijn begeleiders aanwezig om je op weg te helpen, maar het belangrijkste is dat je samen plezier hebt en ontdekt wat technologie allemaal kan. Een leuke en laagdrempelige activiteit voor nieuwsgierige kinderen en hun ouders of grootouders. De middag is open inloop, dus kom lekker langs wanneer het jou uitkomt. De laatste mogelijkheid om te starten is om 4:30. Het is fijn als je je aanmeldt, maar je mag ook gewoon binnenkomen lopen. De Familie Tech Club dus op 27 augustus van 2:30 tot 4:30. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem... voor jouw regio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Van 19 tot en met 22 augustus vindt het zomerfeest Garderen plaats bij Manege de Garderruiters aan de Speulderbosweg. 4 dagen lang is er feest voor jong en oud met onder andere het pre-season darttoernooi, Foodloose Festival, de Brommerrit Wardlo, de grote zomerfeest Quizzix, Kids Sport en Fun, Garderens Got Talent, Holland Power Party, Expeditie Garderen en een feestelijke zaterdagavond met coverband Proost. Ook zijn er meerdere dagen een foodtruckplein, is er een kids area, een overdekt terras en een gezellige saloon. Een zomersfeest voor Garderen, de campings, de toeristen en bezoekers uit de hele regio. Meer informatie en tickets vind je via zomerfeestgarderen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Ook dit jaar is het weer op de laatste donderdag van augustus tijd voor het oldtimer-evenement in Voorthuizen. Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar weer een spektakel met bijzondere auto's, motoren, tractoren, vrachtwagens en tweewielers. Er start om ongeveer 6 uur een rondrit voor de deelnemers. Het evenement is voor jong en oud en met ieder jaar meer dan 500 deelnemers, gratis deelname en entree, is dit evenement leuk voor iedereen. Voor meer informatie kijk je op oldtimersvoorthuizen.com. Van zaterdag 22 tot en met woensdag 26 augustus verandert het plein in Hartje Nijkerk weer in een bruisend strandparadijs tijdens het buitenhuis beachvolleybaltoernooi. Een sportief en gezellig evenement voor iedereen die houdt van zand tussen zijn tenen, fanatieke rallies en een goede dosis zomergevoel. Het toernooi begint op zaterdagmiddag met de eerste voorrondes, gevolgd door spannende wedstrijden op maandag en dinsdagavond. De grote finale vindt plaats op woensdagavond, waarbij de beste teams uit de 3 speelniveaus het tegen elkaar opnemen in een sfeervolle setting midden in de stad. De wedstrijden starten zaterdag en zondag om 14:00 en de overige dagen om 18:30 s'avonds. Teams bestaan uit 4 spelers, waarbij het belangrijk is dat er altijd minimaal 2 dames in het veld staan. Er wordt gespeeld op 3 niveaus, beginners, semi-gevorderden en gevorderden. Dus er is plek voor zowel recreanten als fanatieke volleyballers. Het buitenhuis beachvolleybaltoernooi is meer dan alleen sport. Het is een zomersfeestje op het plein waar teams, supporters en toeschouwers samen genieten van gezelligheid, een sportieve strijd en zomerse vibes. Met ruimte voor zo'n 60 teams belooft het weer een volle bak te worden. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: En mocht je nou ergens muurvast staan, niet getreurd. Feel Good Friday staat op het punt om je weekend goed te beginnen. Ik lood je gewoon heerlijk het weekend in. Ook deze week, ondanks de vele regen, gewoon met zomerse muziek. Zometeen onder andere de week in vogelvlucht, een nieuwe Friday vibe. En ook krijg je weer een nieuwe plaatsnaam of fabelkraam.
0: AE Radio.
1: AE Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
4: Met zometeen een hectische verhuizing van Harry en Meghan. En Max die Formule 1 trouw blijft. En Fortuna's shirtje gaat viral.

0: nummertje waar je eigenlijk stiekem toch wel iets harder van wilt gaan rijden. Autograph en Turn Up The Radio. Ik hoop niet dat je in de file staat, dan wordt harder rijden niet echt een optie, denk ik. Maar goed. In ieder geval, dit was een grootste hit ooit, afkomstig van het debuutalbum Sign In Please. En de track die piekte in 1985 op nummertje 29 in de Billboard Hot 100. En groeide uit tot een echte hair metal klassieker.
1: Hallo allemaal, nou hier zijn we weer hoor.
0: En ik zeg een hele goede middag. Het is vrijdagmiddag 21 augustus 2026. En het wekelijkse borrelmoment is dus weer van start gegaan hier bij Feel Good Friday. En het was een weekje van warmte naar regen en koelte. Het is toch bizar eigenlijk dat het nog kan tegenwoordig. Als je ook kijkt naar de El Niño die aanstaande is, waar veel over gesproken wordt, lijkt het erop alsof er heel veel regen in het najaar naar ons toe komt. Maar ja, wat het dan verder gaat brengen, ik weet het nog niet zo goed. Als ik zo naar buiten kijk, is het toch nog aardig vredig. Laten we hopen dat het voorlopig nog even zo blijft. En als het vrijdagmiddag is, moeten we natuurlijk ook gewoon eventjes de vrijdagmiddagbol even openen. Dat hoort er ook bij. Of misschien ben je eraan begonnen, dan verlengen we hem gewoon eventjes. Dan blikken we inmiddels ook eventjes terug op de week om even te kijken wat er nou allemaal eigenlijk gebeurd is. Het is in ieder geval de enige week waarin Limburg is verbonden met Peru. De Formule 1 nog 4 jaar niet tekort komt na een roerige Red Bull-tijd. En het Britse Koningshuis wordt weer compleet in hun eigen land. En ja, dat betekent natuurlijk maar één ding. Chaos. Dikke chaos. Laten we even beginnen in ons eigen land, Sittard. Waar een nieuw t-shirt van Fortuna Sittard een onverwachte hit is in Peru. Aan de andere kant van de oceaan dus. Heel gek. Blijkbaar hebben ze daar dus ontdekt dat Sint Rosa van Lima ook de beschermheilige van Sittard is. Want ja, die staat op dat shirtje. Peruanen reageren natuurlijk heel verbaasd. Hé, wacht even. Is er een stad aan de andere kant van de wereld die dezelfde heilige heeft als wij? Ja, ik zie het al voor me. Peruaanse influencers die denken dat Sittard een soort tropisch metropool is. Nou, dat kom je wel van een koude kermis thuis. Dan zie ik al voor me. Welkom in Sittard, de stad waar

rozen bloeien, de heilige waakt en de eredivisiepunten. Soms ook wel bloeien. Heel soms, denk ik. Heel soms. Nou, in ieder geval 20 shirts zijn er al besteld. Vanuit Lima dus. Dat is al meer dan de gemiddelde aantal fans dat een uitwedstrijd van Fortuna bezoekt op een koude dinsdagavond. Met lauwe pils waarschijnlijk. Dan naar het Formule 1-circuit. Max Verstappen die heeft besloten bij Red Bull te blijven tot 2030. Dat werd van de week bekend. Hij noemt het team een tweede familie. Dat is mooi, maar het roept wel vragen op. Want als Red Bull zijn tweede familie is, wie is dan zijn eerste? Is dat de FIA, de racebond, of zijn dat de fans? Of is dat toch die ene monteur die altijd zijn bidon vasthoudt? Max zegt in ieder geval dat hij uitkijkt naar het volgende hoofdstuk. Ik hoop in ieder geval dat het hoofdstuk dan iets minder gaat over nieuwe regels, iets minder boze teamradio's en vooral minder mensen die dan vragen of hij misschien niet toch naar Mercedes gaat. Nou, dat lijkt me nu wel duidelijk, toch? Max blijft gewoon zitten, waarschijnlijk omdat hij weet dat je bij Red Bull tenminste nooit hoeft te vragen waar de energiedrank staat. Heel handig. En dan, natuurlijk de grootste rel van deze week, hoe kan het ook anders? Het Britse Koningshuis. Harry en Meghan die verhuizen deze maand nog terug naar het Verenigd Koninkrijk. Ja, na jaren Californië, Oprah-interviews, Netflix-documentaires en ruzies die langer duurden dan de Brexit, komen ze dus terug. Ja, en die Britse media, die zijn dus echt in totale hysterie, hè? Dat kan niet anders. Ik hoor ze al schreeuwen, Royal Reunion, drama! En wat ze er wel niet allemaal erbij kunnen schreeuwen. Wat betekent het dan voor William? Want Harry en William hebben natuurlijk ook een beetje bonje. Nou ja, in ieder geval betekent dat hij waarschijnlijk een extra kop thee moet inschenken. Laten we het even plat zeggen. De kinderen gaan in ieder geval uiteindelijk naar een Britse school. Charles is op de hoogte. William en Kate zijn dus ook op de hoogte. Maar Harry en Meghan hebben nog het nieuws niet officieel bevestigd. Want natuurlijk betekent dat dat ze wachten tot Netflix een goede titel heeft. Homecoming, The Sussexes Return, Part 1. Ik zie het al voor me. En zo sluiten we deze week af. Een heilige die shirts verkoopt, een coureur die trouw blijft aan zijn tweede familie en een koningskoppel dat terugkeert alsof het een seizoensfinale is. Heerlijk weekje weer. Zometeen in Feel Good Friday heb ik nieuwe muziek voor je meegenomen, zo rond de klok van 17:15. En de Friday Vibe komt eraan. Stuur vooral je berichtje in op Instagram @feelgoodfridaynl. En join the show. Het

eigenlijk wel een nummertje die ook wel bij de herfst zou passen. Nou ja, weet je, ik denk als je gewoon het bos inloopt, dat je dan ook wel eigenlijk praktisch gezien wel herfst hebt. Want jeetje, wat valt er toch al veel blad van de bomen. Friday Vibe. Elke vrijdag ga ik op zoek naar de weekendplaat. Wat is nou die ene Friday Vibe? Nou, ik deel natuurlijk mijn plaat om jouw weekend een kickstart te geven. Maar als jij eentje hebt waarvan je denkt van ja, dit geeft iedereen echt de perfecte start van het weekend. Deel die plaat even met mij. Dat kan via Instagram, @feelgoodfridaynl. Misschien draai ik hem dan zo meteen wel hier voor je op de radio. Dus ik zou gewoon nog op je wagen als ik jou was. De volgende plaat die ik heb meegenomen, dat is er zo eentje die je tegenkomt als je platenkast toevallig een keertje uit elkaar flikkert tijdens een verhuizing of zo. Een klassieker kan je het wel noemen, deze plaat van Humble Pie. Alleen, ja, het ligt niet per se bovenop in de platenkast om gelijk te pakken. Want volgens mij is deze band ook niet zo heel erg bekend. Ik leerde deze plaat dus kennen in een videogame, maar ik denk dat de meesten hem gewoon zullen kennen van de ja, plaat in de muziekwinkel. Misschien wel van de radio uit de jaren 70, ik weet het niet. De hoogste positie haalde hun album in 1973 met nummer 13 in de US Billboard 200. Ja, geen hoogvlieger dus, maar met bluesrock-achtige stijl klinkt het wel lekker voor op de vrijdagmiddag. En daar doen we het natuurlijk gewoon voor. Ik zou zeggen, graaf in je geheugen, misschien ken je het. Misschien ken je het ook niet. En dan leer je nu gewoon iets nieuws, hè? Dat kan ook. En dat is ook gewoon prettig. De Friday Vibe van deze week, Humble Pie en Get Down To It.

0: Is toch heerlijk voor op de vrijdagmiddag. Humblepie, Get Down To It hier bij Feel Good Friday. Zometeen in Feel Good Friday, dan heb ik nieuwe muziek voor je meegenomen. In 2024 bracht ze de grootste Airplay-hit uit van dat jaar hier in Nederland. Zou ze dit keer weer flikken? En ook is er nieuwe muziek uitgekomen van een artiest die al jong met een haaiendansje viral ging. Zometeen vertel ik je er meer over.
1: Waar kan je lekker doorrijden? Welke wegen moet je mijden? Leslie neemt je mee naar de ANWB.
0: Gaan we even kijken naar de situatie op de weg. Er zijn nog wel een aantal files gemeld in het midden van het land. Te beginnen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Voorthuizen, zo'n 10 minuten oponthoud. Dan gaan we verder naar de A1 Apeldoorn Amsterdam, de andere kant op, Stroel richting Hoevelaken, nog eens 10 minuten oponthoud. Dan gaan we verder naar de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg, nog 10 minuten. Dan gaan we verder naar de A50 Arnhem richting Apeldoorn, tussen knooppunt Waterburg en afrit Hoenderlo, nog eens 10 minuten. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij afrit Loenen. Daar is de spitsstrook dicht, dat komt door veiligheidsmaatregelen. En dan heb je ook nog oponthoud tussen knooppunt Beekbergen en afrit Schaarsbergen, 10 minuten. Dan door naar de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Beuningen en Malden, nog zo'n 10 minuten oponthoud. En dan zijn we er alweer doorheen. Dan valt het toch wel reuze mee. Dan kan je lekker snel doorrijden naar het weekend. Of misschien ben je al aan het koken. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Dan hoop ik dat je iets heerlijks gaat eten voor zo vlak voor het weekend. Het is nu 5:30. Zo meteen hoor je muziek van Another.
2: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
4: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
2: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio.
0: We fietsen het weekend in met meer zon in het vooruitzicht. Zometeen ook zon op je radio met Kygo en Blondie. Na Another en Talk To.

Baby Shark Dance. Ja, echt sorry. Ik denk dat ik dit ook nu een week in mijn hoofd heb. In ieder geval ging dit in 2016 in sneltreinvaart het internet over. En ja, dat deuntje dat je absoluut niet meer uit je hoofd krijgt, dat is toch zo gewoon bijzonder. Want juist dat heeft wellicht dat succes gemaakt voor deze jongen die op die video stond. Die is nu dus ook 10 jaar ouder. Het is de Zuid-Koreaanse Park Jong-un en hij is inmiddels 17 jaar oud en brengt nu dus zijn eerste K-pop single uit. 10 jaar na dato. En ik moet je heel eerlijk zeggen, het is een moeilijke opgave, maar het is hem dus wel gelukt om de sample van Baby Shark weer een heel nieuw leven in te blazen. En ik denk ook dat het helemaal niet gek is. En ik denk dat TikTok en andere kanalen deze jongen wel echt enorm kunnen gaan helpen om ook hier weer succes mee te gaan boeken. Als Baby Shark Boy gaat hij nu als artiest door het leven. Ja, en geef hem eens ongelijk. Wie kent Baby Shark nou niet? Dus ja, als je ernaar gaat zoeken, kom je deze jongen nu vanzelf tegen. Opvallend feitje, de oorspronkelijke clip, daarin zong Jong-un niet de zang. Dat werd toen dus gedaan door een andere kindartiest. Maar ja, hij stond dus wel op die video. Nu wil hij daar dus verandering in brengen door zijn eigen muziek uit te brengen. En samen met Joe Honey van een andere K-pop groep bouwt hij dus nu aan een nieuwe start met een klein beetje Baby Shark. Baby Shark Boy bij Feel Good Friday met zijn nieuwe plaat Wave.

Max McKnown en Take Me Back hier bij Feel Good Friday. En daarvoor hoorde je dus Baby Shark Boy met zijn nieuwe Wave. En ja, ik denk niet dat je er heel veel van verstaan hebt, want heel veel Engels zat er niet tussen. Maar toch dat bekende stukje van Baby Shark dat hij er tussen gesampled heeft. Ja, dat kan nog wel eens een online storm gaan veroorzaken, denk ik. Dan, nieuwe muziek. Ik had het al aangekondigd. We gaan naar Austin, waar ooit een verhuizing niet zo soepel ging. Met haar single Austin Bootstrap Working gooide singer-songwriter Dasha hoge ogen in 2024. En deze zomer heeft ze een nieuwe plaat uitgebracht. En geloof me, ik denk niet dat je deze wil missen. Het is een nieuwe plaat, daarin deelt ze eigenlijk een soort memo uit. En heel toepasselijk heet de nieuwe plaat ook Memo. En de boodschap is helder aan haar ex, die het nieuws blijkbaar als allerlaatste heeft opgepikt. Zij is volgens de tekst al halverwege Tennessee, terwijl hij nog staat te kijken van, hé, wat ging er eigenlijk mis? De titel is dan ook een soort van sneer van, ja, hallo, heb jij de memo wel gekregen? Lijkt me ook wel een beetje lullig ergens als je toch iets gemist hebt. Maar goed. Dasha die schreef het nummer samen met topnamen als Ashley Gourley, Ben Johnson en Shane McAnally. En de productie komt van Johnson en Alicia van der Heim. Dus ja, uiteindelijk is ze toch gewoon weer terug. Na haar wereldwijde doorbraak met Austin laat ze dus opnieuw horen wie ze als artiest is. Scherp. En ik denk ook wel met een beetje zelfvertrouwen erbij. De nieuwe van Dasha, dit is Memo.

Blondie en Maria hier bij Feel Good Friday. Ja, dat is toch wel een single waarmee de Amerikaanse rockband in 1999 een spectaculaire comeback maakte, na maar liefst 17 jaar zonder nieuw materiaal. Ja, dat is toch bijzonder. De plaat verscheen op het album No Exit uit januari 1999. Blondie was meteen weer helemaal terug in die tijd. Ze schoot naar de nummer 1 in een hele hoop landen met dit nummer. Ook bij ons deed de track het uitstekend, kan je wel zeggen. 17 weken in de Nederlandse top 40 met een piek op nummertje 17. Dat is toch eigenlijk wel bijna wel ironisch. 17 weken en als hoogst op nummer 17, alsof het zo bedoeld is. Het is bijna wel een powertrack te noemen die draait om het verlangen naar een prachtige en bijna onbereikbare vrouw. Billboard prees de gepassioneerde zang van Debbie Harry, het sterke gitaar- en drumwerk van Chris Stein en Clem Burke en de harmonica die volgens hen klonk als kathedraalklokken. Ik weet niet hoe je een harmonica kan vergelijken met kathedraalklokken. Volgens mij komt dat niet heel dicht in de buurt, maar ik denk dat het een hele mooie beeldspraak is voor hoe het klinkt, want het klinkt gewoon wel echt heel erg lekker. Kortom, een track die niet alleen een hit werd, maar ook een soort statement. Want Blondie, die kwam terug. Ja, en daarna was er niet echt meer weg te slaan. Dus ze heeft het wel ontzettend goed gedaan. Het is ook gewoon, het blijft ook gewoon een heerlijke plaat natuurlijk. Zometeen in Feel Good Friday, ja, dan gaan we iets leuks doen. We gaan terug in de tijd in Hit Memories. We gaan terug in de tijd naar één datum in het verleden. En daarvan draai ik de twee meest populaire platen. Ja, en ik heb weer een hele mooie uitgezocht. We gaan wel even een stukje terug weer in de tijd. Dus we moeten iets verder in onze tijdscapsule dan we de afgelopen weken hebben gedaan. Maar dat betekent wel hele leuke muziek die we op de radio niet heel vaak meer horen. Maar ik denk dus wel echt dat iedereen ze kent. Dan is het tijd voor een klein stukje topografie zo op deze vrijdagmiddag. Misschien moet je nog op vakantie.

plaatsnaam of fabelkraam. Ik dacht in de vakantie is het wel handig om eventjes te weten hoe, wat voor plaatsen Europa rijk is. Laat ik het zo eventjes zeggen. De vraag is de plaats die je gaat geven, is die echt of nep? Is het een plaatsnaam of is het één grote fabelkraam? En kan dat zo de prullenbak in, omdat het gewoon echt niet bestaat? Dat kan. Ik zou zeggen, laat je brein er eventjes lekker over knetteren en lekker over kraken. Misschien kom je er wel snel achter. Van deze week is de naam Slettenstrand. Denk er maar goed over na. Nu eerst de return van Robbie Williams met The Flood.

0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
4: Met de zomer op je radio bij Feel Good Friday. Met muziek van Jonas Blue en Shaboozey. Na Armin van Buuren en Mr. Props.

Just Blue and My Life, Edge of Desire hier bij Feel Good Friday. En dan zeg ik een hele goede avond. Het is vrijdagavond 21 augustus 2026. En de werkweek is bij deze dus weer voorbij. Wat is dat toch lekker, hè, jongens? Het weekend staat dus nu echt op het punt om te beginnen. En ja, misschien begint jouw weekend wel gewoon heerlijk dat je naar buiten gaat. Dat je naar een festival gaat, misschien wel zo op de valreep van de vakantie. Dat kan natuurlijk, hè, want Lowlands is bijvoorbeeld dit weekend in de polder. En voor mij begint het weekend daardoor ook wel heel erg rustig. Want mijn vriendin is dus naar Lowlands het hele weekend. Die staat er lekker in een tentje samen met een vriendin.

0: Dat is dus niet echt vandaag, maar dat was in 1965. Dat is al wel weer een tijdje geleden. En daarmee is het tegenwoordig dus het langst lopende voetbaltijdschrift in Nederland. En als we het dan toch over voetbal hebben, ja, ik kan het er toch niet laten. Ik kan toch niet laten om toch weer eventjes over een voetbalrelletje te beginnen. Want van de week escaleerde de voetbalrel rondom Infantino, hè, die grote hoofdbaas van de FIFA. Want er is nu een wereldwijde petitie om Infantino dus te laten aftreden. Dus dat gaat niet alleen zo ver als de wat meer regionale voetbalbonden, om het zo maar te zeggen. Maar dat gaat er zo ver dat de fans het heeft bereikt, dat die ook dus gewoon pissig zijn op die gekke truc van Infantino om het voetbal naar de beurzen, naar bedrijven te brengen, om het nog commerciëler te maken. Al 2500 handtekeningen zijn nu dus al verzameld. Nou ja, al. En dat alleen nog zonder VAR-check. Dus misschien zijn het er nog wel veel meer, hè? Wie zou het zeggen? Maar eerlijk, als zelfs voetbalfans unaniem worden, dan weet je wel dat het serieus is. Want waar normaal elke voetbalsupporter elkaar de tent uitvecht om een overtreding, vechten ze nu dus het liefste de hoogste baas eruit. Zo zie je maar weer hoe verbindend voetbal toch kan zijn. Prachtig. Ik haat voetbal. Dan is het tijd voor plaatsnaam of fabelkraam. Je hoorde voor de break al een hele mooie plaatsnaam of fabelkraam. Ja, wat is het nou toch?
1: Is het nep of echt? Dichtbij of hier ver vandaan? Is het een plaatsnaam of fabelkraam?
0: Ja, is het nou echt of nep? Raad lekker mee. Plaatsnaam of juist fabelkraam. Die van deze week, dat is Sletterstrand. Die noemde ik voor de break al. En misschien zal het je een beetje verbazen, maar dat bestaat dus echt. En dat is niet een strand die dan vol met Krolse mensen ligt. Nee, dat dan weer niet. Het is een badplaats in Denemarken, in Noord-Jutland. En het staat bekend om brede stranden, hoge duinen, lokale vissersboten die op het strand liggen. Heel idyllisch. Er is daar dus geen haven waar vissers een boot kwijt kunnen. Dus daarom worden ze al generaties lang op het strand geparkeerd en later weer dus het water ingetrokken. Het is misschien een beetje een vreemd beeld, maar als je dat dan een keer wil zien, ik zou zeggen, ga dan een keertje langs. Als je nog op vakantie gaat en toevallig in Denemarken, het is volgens mij wel een mooie plek naar wat ik op al die plaatjes heb kunnen zien in ieder geval. Zometeen terug in de tijd in Hit Memories. We gaan terug naar één specifieke datum in het verleden. En daarvan draait

0: dan kan het wel zo droog zijn. Maar de droogte kan de pot op met Eddie Rabbit en Love a Rainy Night hier bij Feel Good Friday. Wellicht dat we hiermee het neerslagtekort van 200 mm wel ietsje kunnen inperken. Als we nou allemaal eventjes zo gaan zingen als dat Eddie hier zo doet. Nou, misschien gaat het dan wel een beetje meer regenen. Wie zou het zeggen? Het is tijd. We gaan terug in de tijd. Welkom bij Hit Memories. Elke vrijdag rond de klok van 17:15 duik ik de geschiedenisboeken in. En deze week naar 16 maart 1985. De heerlijke 80e jaren. Nou, we duiken dus in de top 40. Ik laat de twee meest populaire platen van deze datum horen. En die top 40 kon al heel lang geleden, dus nog heel veel lijsten te gaan. En vandaag gaan we dus terug naar een zaterdag in maart 1985. Toen de hitlijsten werden gedomineerd door synthesizers, grote drums en hele duidelijke boodschappen. Op nummer 2 stond toen een nummer dat inmiddels is uitgegroeid tot een van de meest herkenbare songs van de jaren 80. En dat is niet voor niets. Roland Orzabal schreef als een simpele song over protest. En dat hoor je wel. Met Shout maakte Tears for Fears plaats, een plaat waar je graag alles eruit gooit wat jou dwars zit. En wie herinnert zich niet die videoclip, gefilmd bij de indrukwekkende Durdle Door aan de Engelse kust? Roland en Kurt die daar staan, de wind door hun haren, terwijl de band in de studio het nummer tot leven brengt tussen vrienden en familie. Dus mocht je nou ook heel even uit je plaat willen, draai dan dat volume nu even open. Op nummer 2 in de Hit Memories van 16 maart 1985. Tears for Fears en Shout.
1: 2.

0: Op nummer 2 in de Hit Memories van 16 maart 1985. Tears for Fears en Shout. En als we dan toch over het brengen van boodschappen hebben, dan kan deze plaat er ook nog wel bij. Op nummer 1 staat een legendarische man die samen met de Pat Metheny Group een protestsong van Heb Ik Jou Daar maakte. Als je de jaren 80 bewust hebt meegemaakt, dan weet je het misschien al wel. Een plaat waarin twee werelden elkaar raken. De iconische stem van Bowie en de jazzy en toch filmische sfeer van Metheny. Het resultaat? Een track die zowel mysterieus als meeslepend is. This Is Not America. Het nummer ontstond toen Metheny een instrumentaal stuk had geschreven voor de film The Falcon and the Snowman. Bowie keek een vroege screening van de film en noteerde zinnen en thema's die hem raakten. De regel This Is Not America komt letterlijk uit een dialoog in de film. Samen bouwden ze dat uit tot deze sfeervolle, bijna hypnotiserende single. En deze track die wordt vaak gezien als een kritische protestsong tegen het Amerikaanse buitenlandse beleid, teleurstelling en de donkere realiteit achter nationalistische idealen van toen. Hoewel Metheny bekend staat als jazzgitarist, is dit nummer volgens een expert hardly a jazz piece. Metheny speelt namelijk een eenvoudige ritmegitaar in deze plaat, dus niet heel veel jazz natuurlijk aan. Alleen in Nederland bereikte dit de nummer 1. En ja, de stem, die herken je toch meteen. Een nummer dat nog altijd even krachtig klinkt als in 1985. Hier is de nummer 1 van deze week, David Bowie en Pat Metheny Group. This Is Not America.
1: 1. Hey.

0: David Bowie, Pat Metheny Group, This Is Not America. De nummer 1 in de hitmemories van 16 maart 1985. Ja, en volgende week weer een nieuwe datum en nieuwe hits die we gaan horen. Ergens terug in de geschiedenisboeken. Ja, welke dat is, dat gaan we volgende week horen. Zometeen in Feel Good Friday nog meer zomerse vibes. We gaan een examen maken en er is een wel heel zeldzame steen gevonden op een hele bijzondere plek. Zometeen ga ik het je uitleggen.
1: Waar kan je lekker doorrijden? Welke wegen moet je mijden? Leslie neemt je mee naar de ANWB.
0: Er is nog één vertraging en één waarschuwing gemeld. Te beginnen op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo nog zo'n 5 minuten oponthoud. En de A50 de andere kant op, Apeldoorn richting Arnhem bij afrit Loenen. Daar is de spitsstrook nog steeds dicht. Dat komt door veiligheidsmaatregelen. En voor de rest kan je lekker doorrijden. Dat is toch lekker. Ben je in ieder geval lekker snel thuis voor het weekend. Dat is het belangrijkste, mocht je nog onderweg zijn. En anders zou ik zeggen, eet smakelijk. Anders zou je wel bijna aan het eten zitten. Het is nu namelijk precies 6:30. Zometeen hoor je muziek van Nickelback.
2: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
4: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

nieuwe plaat van Nickelback. Leave Me Behind hier bij Feel Good Friday. Het nummer is een emotionele belofte van steun over iemand door zijn donkerste momenten heen helpen en tegelijk vragen: Don't Leave Me Behind. Met deze plaat werkt de band toe naar een album, Everything Under the Sun, en dat verschijnt eind oktober. Dus misschien wel interessant om even te volgen als je fan bent van Nickelback natuurlijk. Ik weet niet hoe jouw week was de afgelopen week, maar ik zit hier nog wel even een beetje bij te komen van mijn examenavontuur van deze week. En ik merk ook dat ik daar best wel heel erg moe van ben geworden eigenlijk. Ik zit een beetje te gapen en er een beetje doorheen, dus ik moet wel goed uitrusten het weekend. Ja, en een avontuur, dat mag je het best wel noemen wanneer je vrijwillig een examen maakt dat Azure Fundamentals heet. Misschien gaat er niet gelijk een lampje branden, maar goed, het voelt in ieder geval alsof je een poging doet om de gehele cloud persoonlijk te temmen. Vorige week had ik mezelf opgesloten met examentrainingen om de basis van Microsoft Cloud te leren. Nou, de cloud is zeg maar die ene wolk waarin je jouw foto's en bestanden kan opslaan. Laat ik het zo even makkelijk omschrijven. En laat me je vertellen, die trainingen waren niet zomaar trainingen. Nee, het waren een soort epische romans en encyclopedieën en af en toe zelfs een handleiding voor het bouwen van een ruimteschip. Zo voelde het een beetje. En dan zijn er van die oefenexamens, van al die verschillende providers die je kan vinden op internet, die gooiden er zoveel extra stof bij dat ik op een gegeven moment dacht dat ik per ongeluk studeerde voor het Azure Intergalactic examen. Maar dat was dus niet. Ik leerde dingen waarvan ik vermoed dat zelfs Microsoft zou zeggen van nee, zelfs hier snappen wij echt geen ene reet van. Deze week zat ik dus klaar na een weekje leren voor het echte examen. In een hokje waar je dus niks mee mag nemen. Je zit in een soort kubus met een computer en een camera op je neus. Zelfs het inchecken bij een vlucht is niet zo goed beveiligd als een Microsoft-examen. Dat vind ik wel heel erg frappant eigenlijk. Maar goed, ze zijn blijkbaar heel bang voor fraude. Ik zou niet weten waarom ik dat zou moeten doen, natuurlijk. Maar goed. Het examen die startte en ik voelde me alsof ik in een quizshow zat, waar de presentator vrolijk riep: Welkom! Vandaag testen we niet alleen wat je geleerd hebt, maar vooral wat je kunt verdragen. Nou, blijkbaar kon ik wel een hoop verdragen. Dat scheelt in ieder geval gelukkig. De vragen waren totaal anders dan de oefenvragen. Het was een beetje alsof ik een jaar Spaans had gestudeerd en het examen ineens in het Koreaans was. Ik keek sommige vragen net zo lang aan dat ik dacht dat ze misschien uit medelijden zelf het antwoord zouden geven. Ja, helaas was dat niet zo. Maar goed, toen kwam eindelijk het moment van de waarheid aan het eind. De uitslag. Als je dan al je vragen hebt gemaakt, dan moet je klikken op ga door of zo. En dan uiteindelijk moet je nog eens klikken van weet je het zeker? Nou ja, ik wist het zeker. En dan verschijnt die uitslag in je scherm. Ik keek en ik knipperde. Ik keek voor de zekerheid nog maar een keertje om er zeker van te zijn dat mijn ogen geen latency hadden. En ik had het dus gewoon gehaald. Wonder boven wonder. Een virtuele machine in mijn hoofd startte zonder foutmelding. Hoe is het mogelijk? En blij dat ik nog steeds ben, jongen. Echt. Nu mag ik mezelf gecertificeerd Azure Fundamentalist noemen. Maar ja, daar moet natuurlijk nog heel veel stof bij. Maar goed, mocht je binnenkort ook een examen leren, dan heb ik wel een tipje voor je. Heel simpel, je leert eigenlijk alles wat je training zegt, alles wat de examentrainingen erbij verzinnen, en dan vertrouw je er gewoon op dat het examen uiteindelijk iets heel anders van je vraagt. Maar goed, ik heb het gehaald. Dat is het enige dat telt. Verder met muziek. Team Rush Hour die vond de versie van IAS blijkbaar niet goed genoeg. Dus hebben ze zijn replay op de schop genomen en daar een zomernummer van gemaakt. Ik vind het wel een heerlijke track. Dit is In My Head.

0: unstoppable.
1: Son Milieu en Dark Before the Dawn hier bij Feel Good Friday. En het is dus vrijdag. En dat betekent weekend. De koffie pruttelt. Het pils ligt koud. Maar dat is niet het enige vandaag. Ergens in Sri Lanka ligt een man die eindelijk een paar kilo lichter is. En dat kan je denk ik best wel opmerkelijk noemen. Ja, hoe ga je dat eigenlijk een beetje goed uitleggen? Artsen die hebben een blaassteen bij een man ontdekt van ruim 3,1 kilo. Dat is geen steentje, dus geen grintje. Maar het is gewoon bouwmateriaal dat je normaal in je tuin legt, zo groot. Niet normaal. Volgens de artsen gaat het om de grootste blaassteen ooit bij een mens. De vorige recordhouder zat op 1,9 kilo, maar die mag nu officieel met pensioen. Ik zou zeggen bedankt voor je bijdrage. Nu kunnen we je echt gebruiken als steen in de tuin. De patiënt, een 55-jarige man, die lag dus in het ziekenhuis in Trincomalee nadat hij een beroerte had gehad. En tijdens de behandeling merkte artsen dat hij moeite had met plassen. Niet zo gek, zou je zeggen. Want achteraf gezien had hij dus een steen van 17 centimeter in zijn blaas. Dus ja, dat er niet zoveel water langs heen sijpelt, dat snap ik ergens wel. 17 centimeter, dat is dus eigenlijk geen blaassteentje meer. Maar dat is meer een soort souvenir uit een geologisch museum. Want ja, gezien de grootte ligt dat ding er dus al een tijdje. Naar schatting 5 tot 10 jaar, dat is best wel lang. Dat betekent dat deze man al die tijd rondliep met een soort voetbal in zijn buik. Maar dan zonder te kunnen scoren. Dat is misschien wel een beetje lullig natuurlijk. Nou, die steen was dus 3,1 kilo. Dat is dus ongeveer even zwaar, moet je even goed voorstellen, hè? Even zwaar als een baby. Dus als jij een baby in je buik hebt zitten die nou ja, eigenlijk zo goed als klaar is, dan zou dat dus 3,1 kilo kunnen zijn. Alleen heb je die dan in je baarmoeder zitten en dus niet in je blaas. Dus ik denk dat daar ook nog wel een wezenlijk verschil tussen zit in gevoel. Maar goed, alleen ja, je hoeft natuurlijk als je een baby hebt, ja, dan moet je natuurlijk voeden. En zo'n steen hoef je natuurlijk niet te voeden of naar een opvang te brengen. Dus dan is een steen misschien wel weer makkelijker, maar goed. Blaasstenen ontstaan dus wanneer kristallen... Dat zeg ik fout. Blaasstenen die ontstaan dus wanneer mineralen kristalliseren. Dat is het dus. Omdat de blaas dus dan op dat moment niet goed wordt geleegd. Dus als je niet zo'n grote steen wilt, zorg dan dat je gewoon goed blijft plassen. Dat is eigenlijk de boodschap. Maar ja, hè, bij 3,1 kilo dan denk je toch, dit is geen kristallisatie meer. Maar dit is meer een vastgelopen steengroef in ieder geval. Ja, gelukkig die maakt de man het nu goed. Hij ligt nog in het ziekenhuis. Waarschijnlijk kan hij binnenkort alweer plassen zonder dat het klinkt alsof er iemand... een grindpad aanhakt.

Nothing But Thieves. En Impossible hier bij Feel Good Friday. Ja, dat sluit toch wel lekker af. Lekker rustig. En als ik zo naar buiten kijk, dan is het ook heel rustig. Dus dat is prettig. Dus dat sluit mooi aan bij de start van ons weekend in ieder geval. Dit is in ieder geval Feel Good Friday voor vandaag. Volgende week dan ben ik er gewoon weer. Dan weer met nieuwe hit memories. Een nieuwe datum in het verleden waarvan we hele mooie muziek gaan horen. Maar ook nemen we dan gewoon weer de week door. En ja, wat komende week gaat brengen, ik zou het nog niet weten. Ik weet in ieder geval wel dat het de afgelopen tijd altijd wel een beetje hectisch is. Dus we hebben vast alweer genoeg te bespreken. Want je harde schijf kan natuurlijk nooit alles bijhouden, dat begrijp ik helemaal. Dus daar help ik je graag een handje mee. Mocht je niet genoeg krijgen van Feel Good Friday, dan kun je op Spotify mij opzoeken, Leslie Gersen, en dan vind je de Feel Good 21st Century Hits. Of als je dan toevallig wat oudere muziek wil luisteren, alles van voor 2000, dan heb ik Music Night All Out 60s to 90s voor je. Van muziek vanaf de jaren 60 tot en met de hele jaren 90. Dus dat is toch ook wel lekker. In ieder geval kan ik je voor nu melden een heel erg fijn weekend. Volgende week dan spreken we elkaar weer. En dan gaan we er weer één groot feest van maken. Dat kan ik je wel vertellen. Intussen, doe lekker rustig aan. Ik ga ook even bijslapen om een beetje bij te komen. Fijn weekend!

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.
2: Hey Fonsie.

0: 1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

hier, Born with a Broken Heart, als opener van Club 1068. Goedenavond en welkom, mijn naam is Jerry van Voort en dankjewel Maarten en Patrick voor de afgelopen uren van de opening van het weekend, oftewel het is weekend. Sommieu, hoor je nu, een mooie Nederlands productie, Have a Little Faith op A1 Radio.

Club 1068 bij A1 Radio. Wil je dit programma nogmaals beluisteren of bekijken? Bezoek dan onze website www.a1mediagroep.nl. Dit is A1 Radio, live vanuit Midden-Nederland.

Toxic Dekker hoorde je Casual, de vorige Europa Eng, Davy Ketta en Justin Bieber. En ook nog Sommieu met Have a Little Faith. We hebben nog even wat nieuws van de tweede fase van de werkzaamheden van de Rijksweg Voorthuis is van start gegaan. En dat betekent dat de fietspaden worden vernieuwd en betekent dat de weg

zonnige klanken bij A1 Radio. Yves Lorch hoorde je Rise Up, Pure Intuition van Shakira. En ook nog de Caramel Club en Jumbo Jumbo. We hebben nog even nieuws van de Open Monumentendag in de gemeente Nijkerk komt eraan. En wel op zaterdag 12 september. En dat is dan de 40ste editie. En houd even rekening mee, alle locaties zijn geopend van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. Tenzij anders vermeld.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Spencer Right Next Door Because of Me hier op A1 Radio. Nog een leuk nieuwtje, want de Boerenmaandag Afterparty hebben we dit jaar. Eigenlijk een beetje erg laat als afterparty. Ik kan bijna een pre-party noemen voor volgend jaar. Maar dit jaar is er een feest gevolg en dat betekent dat op zaterdag 21 november... staat de officiële Boerenmaandag Afterparty op het programma in Manege Luxol hier in Nijkerk. Dat is van 9 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts met verschillende artiesten, muziek en entertainment. En onder andere ook Ridden Didden zal daar optreden. De komende periode zullen wel meer details erover bekend worden. En dat hoor je natuurlijk hier op A1 Radio. Het is vrijdagavond, begin van jouw weekend. En op je radio hoor je Power Station, Some Like It Hot.

Op FM, kabel, glasvezel, web en app. Dit is A1 Radio. Met op vrijdagavond Club 1068. Presentatie Jerry van Voort.

Philip en Juliet. The Four Tattoo, All the Things She Said. En ook hier op A1 Radio Power Station. En Some Like It Hot. Je vindt ons op 93.5 en 106.8 FM. Ook op de kabel en natuurlijk ook via DAB+. En via het internet www.a1mediagroep.nl. Heb je het al gehoord, het bijzondere verhaal, dat eerst één pakketje was verdwenen, maar al snel blijkt dat meerdere Barnevelds het slachtoffer zijn van een dame die dus pakketjes jat voor de deur. Dus hij gaat gewoon de straten door en kijkt even, ja, is er ergens een pakketje gebracht? Zo ja, hoppa, neemt het gewoon even mee. Meer details hierover vind je op de website vrmg.nl. Dat is www.vrmg.nl. A1 Radio, we gaan terug naar de jaren 80 met Phil Collins, The Studio.

De stem van de regio, wij zijn A1 Radio. En je hoorde Shawn Mendes met YYY. De voor Phil Collins en Su Studio. Hey, ik kijk op de klok en wat zie ik? We gaan alweer richting 10 uur. Betekent zometeen de updates van het nieuws en weer. Wat gebeurt er allemaal in de wereld? Je hoort het hier ook op A1 Radio. Daarna ben ik heel vlug bij terug met deel 2 van Club 1 Onze Zacht. En tot die tijd, Cloud, c'est la vie.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind

Mike Walden als opener van deel 2 van Club Engels Zacht. Gimme, gimme, gimme. Dus nog even een oproep van de website tuintelling.nl. Wat is nou het geval? Ze willen graag weten hoeveel wespen zijn er nou momenteel in Nederland. En aan jou wordt gevraagd om tot en met zondag 23 augustus dagelijks even te kijken hoeveel wespen je ziet. En de telling door te geven via de website tuintelling.nl/tellingen. En ik moet zeggen, dit jaar heb ik nog weinig wespen gezien. Nou, hou eens zo. Hier is Duffy. La

0: Op 93.5 en 106.8 FM in de lucht. In Nijkerk, Barneveld, Amersfoort, Soest, Soesterberg, Garderen, Harderwijk, Ermelo, Putten, Zeewolde, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Voorthuizen, Leusden en Woudenberg. Dit is 2 uur lang Club 1068 op A1 Radio. Kijk voor jouw kabelfrequentie op www.a1mediagroep.nl.
1: Bruine fluitschaal, gele rakkers, iedereen is blauw. De avond kost een roodje,

de kroeg geplaat. Wesley Bronkhorst en Busy Gaphody hier op A1. Daarvoor de Rocksteady Crew. Hey You, de Rocksteady Crew. En ook nog Duffy en Mercy. We hebben nog even wat evenementen voor je op een rijtje staan. In onze buurgemeente Amersfoort zijn weer wat leuke dingen te doen binnenkort. Op 28 en 29 augustus het Stadsfestival Amersfoort 2026. En het

Dit nummer gaat over de Dutch Mountains. Welke hebben we hier in de buurt? De Amersfoortse Berg, Amerongse Berg en de Postbank. Oh ja, die hebben we ook nog natuurlijk in de streek. Welkom bij A1 Radio op de vrijdagavond. Straks na 11 uur zit hij er weer. DJ Tony, hij draait ze allemaal in de mix. Lekkere dancemuziek. En zometeen ook nog de updates van het nieuws en weer op A1. En tot die tijd Marillion en Kate.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: The Ampane, Stripped It Down, hier op A1 Radio, bij Club 1 als ze zacht. Hey, we hebben nog leuk nieuws, want iedereen kent het hier wel in de streek. Aan de Brede Beek, dat is een wijngaard waar we trots op zijn hier in de regio. En op 7 november gebeurt er iets nieuws op de wijngaard. Sushi-chef Rick Keizer van de bekende School of Sushi, die komt met zijn mes en rijst naar Slichterhorst. Dan zal hij een workshop geven tussen de wijnstokken. Wil je meer informatie, wil je erbij zijn? Kijk even op de website aandebredebeek.nl. Dan kan je gelijk even inschrijven. Michael Jackson hoor je nu, terug naar de jaren 80 met Thriller.
1: Movin' and Groovin' at the weekend with Jerry Van Voort.

93.5 en 106.8 FM in de lucht. In Nijkerk, Barneveld, Amersfoort, Soest, Soesterberg, Garderen, Harderwijk, Ermelo, Putten, Zeewolde, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Voorthuizen, Leusden en Woudenberg. Dit is 2 uur lang Club 1068 op A1 Radio. Kijk voor jouw kabelfrequentie op www.a1mediagroep.nl.

mooie. En David Guetta, Elphaville en Eva Max, Forever Young. Voor Suzanne Freek, ken je dat gevoel? En ook nog Michael Jackson met Thriller. Hey, het zit weer aan te komen, wat evenement in Harderwijk. Harderwijk Live, morgen. En dat is ook volgende week weer, op 29 augustus. Verder is er ook nog het Poëzie Festival. En dat is dan op zaterdag 29 augustus in de binnenstad van Harderwijk. Het is tijd voor Sophie Ellis-Baxter, Catch You.

Hola. Lekkere Spaanse klanken hier op A1 Radio. Daddy Yankee. Samen met Luis Fonsi. Een stukje Latin met Despacito. Zo, het zit weer op. 2 uur lang Club 1 als een zacht hier op A1 Radio. Zometeen veel plezier met DJ Tony in de mix. En ik wens je nog een hele fijne vrijdagavond toe. En een fijn weekend. En de laatste is van, nou ja, bijna laatste. Shadé.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
3: Your ultimate dance radio starts now.
4: DJ Tone.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op

Barneveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

you're a hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.